0: gemaakt. Ja,
1: precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal.
1: Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. Ja, de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Dus jij bent niet goed, ja,
1: precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten, je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

Elfirennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe ze voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogant, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hé, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus

0: dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info, check funnex.nl of de NPO Luister-app.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij de afgelopen...

rich man. Hula moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

0: Morning, het is de ochtendshow op Phoenix. Zometeen de early birds. Aan jou de vraag. Waar ben jij het laatst echt bewust dankbaar voor geweest? Drop het eventjes via de NPO-luisterapp. Dat was hem, niet de NOS-luisterapp. Daar krijg je nu het nieuws van.
1: Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam

0: Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: dat ik gezond ben en op mijn 30ste ongeveer een huis heb kunnen kopen. Met mij gaat alles goed. Leuk dat jij invalt, werkzaam. Thank you, Diallo, dat je er sowieso bij bent zo vroeg. Ook net bij me aangeschoven, Max. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar was jij het laatst heel dankbaar voor?
1: Nou, weet je wat mooi was? Ik was eergisteren gaan wandelen in de natuur ergens en dan kon je gewoon lekker bramen plukken. Heb ik nog nooit gedaan. Vond ik zoiets moois? En daar was ik dankbaar voor.
0: Gruwelijk. Ja, nee, dan klinkt die voor mij echt zo.
1: Waar was jij voor het laatst dankbaar voor?
0: Nou, voor mijn zorgen.
1: Je zorgen?
0: Ja, mijn stress. De dingen waar ik me druk om maak.
1: Soms is dat ook iets goeds, toch?
0: Omdat ik dacht, shit could be far worse, man.
1: Ja.
0: Jee, toch? Ik had me echt druk kunnen maken over echt andere shit gewoon in mijn leven, snap je? Dat ik me hierom druk maak, betekent echt dat ik het best wel goed heb.
1: Ja, nou, ik vind het eigenlijk hele mooie.
0: Ja, het zijn geen bramen, maar het is wel. Ja. Laat me even weten via de NPO Luister-app. Waarvoor was jij het laatst bewust dankbaar? En het mag van alles zijn natuurlijk. Hè? Het hoeft niet spiritueel te zijn. Je hoeft het ook niet te kunnen

0: Podcast Go Blow. Highest Flex. Zometeen in de ochtend een rustige start, kan ik wel zeggen. Met Tupac en de Outlaws, hit 'em up. Gewoon eventjes kalm wakker worden, een beetje zen, weet je wel. Ook Ronnie Flex, ADF Semsky, Karel komt eraan. All my ladies, zometeen. Maar nu eerst de hoogtepunten van het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit klinkt echt als de sickste nachtmerrie ever. Je denkt bijna niet dat dit kan in Nederland.

0: maat.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Hm. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Solar Weekend Festival. En wie verschijnt daar achter de draaitafel? Niemand minder dan DJ Monica Geuze. En na afloop ook nog een dikke knuffel. Ja. Ja, dan is het of een soft launch, of een hele lekkere marketing stunt, moet ik zeggen. Ineens was het overal weer Monica en Kevin. Dus ze doen het in ieder geval heel goed als het gaat om de marketing. Maar ik vind ze ook wel schattig samen. Het zou ook wel leuk zijn als ze samen zijn, toch? Je hoort Kevin in ieder geval nu met een andere vrouw, Jade Lauren. Als ik je niet zie, nu op Phonics in de ochtendshow.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment. Cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.

0: meneer.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: We spelen 5 voor Fernando voor Latin Village tickets zometeen. Ook de dikste komt eraan. Move van Adam Poort en Ronnie Flex met de gang Punta Cana ga je horen na de hoogtepunten van het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
6: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
5: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
7: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
5: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Fresh Exotis. 5 voor Fernando. It's going down. 5 voor Fernando gaan we spelen zo meteen. Op het spel staan kaartjes voor Latin Village 2026. 16 augustus gaat het plaatsvinden. Spa.

kwadraat. En jij kunt erbij zijn, helemaal gratis. Maar dan moet je wel even met me meespelen met 5 voor Fernando. Denk je dat je het in je hebt? Drop dan even 5 voor Fernando via de NPO Luister app. Dus stuur simpel een berichtje via die app naar de studio 5 voor Fernando. En wie weet wordt jij zometeen gebeld om mee te spelen voor die tickets voor Latin Village. Een van de artiesten die er staan dus. Broederliefde, maak me niet heet, hoor je nu in de ochtendshow op Phonics.

0: Martin Village, 16 augustus in Spaarnwoudenpark. En we spelen 5 voor Fernando. Goedemorgen, José uit Zaandam.
1: Hey, goedemorgen.
0: José, het is vrij simpel. Jij hebt als het goed is 5 woorden gekregen van mijn producer. Die moet jij zo goed mogelijk aan mij beschrijven, zodat ik in 30 seconden zoveel mogelijk van die woorden kan raden.
1: Ja, precies. Gaan we doen.
0: Als jij er klaar voor bent, dan ben ik het ook en dan gaan we het gewoon proberen.
1: Oké, okay, let's go.
0: Scherp zijn, José. Let's go. Yes.
1: Je hebt in Spanje de rivaal Madrid en...
0: Barcelona.
2: Ja, goed.
1: Yes. Het is iets dat je vervoert. Denk aan Uber of Bolt.
0: Taxi.
2: Goed.
1: Yes. En Latin Village is er één met heel veel muziek. Veel
0: festival. Mensen.
2: Goed.
1: Yes. Een drankje, Beyoncé's album.
0: Lemonade. Yes. Limonade.
1: Een Apple touchscreen, groter dan een telefoon.
0: Ah, mag ik deze nog zeggen?
2: Je mag hem zeggen, hij telt er niet meer mee.
0: Een tablet? Nee, iPad.
2: iPad, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Maar nog steeds heel goed gedaan. 4 goede antwoorden.
0: Oké, dan.
2: Netjes.
1: Jij ook.
0: Lekker gedaan, José.
1: Thanks.
0: Dan gaan we even kijken naar lijn nummer 2. Johan uit Rotterdam, goedemorgen.
3: Yes, goedemorgen.
0: Ja, de lat ligt echt heel erg hoog. Ik weet niet of het aan José lag of omdat ik gewoon super scherp ben vandaag. Maar we gaan het gewoon doen als jij ready bent.
3: Ja, toch. Let's go, let's go. Welke sport beoefent Tiger Woods?
0: Golf.
2: Goed.
3: Waar ligt Gersonisos?
0: Griekenland.
3: In welk land? Wat komt na de zomer?
0: Herfst.
2: Goed.
3: Juist. Yes. DJ-vrouwke, DJ X van Jo Kleine?
0: Monika Geuze.
2: Goed.
3: Yes. Wat krijg je inkomen als je niet werkt? Hoe noem je dat?
0: Uitkering.
2: Ja.
0: Werkloosheidsuitkering.
3: Ja,
4: weet ik veel.
2: Van wie krijg je die uitkering?
0: Ik heb nog nooit uitkering gekregen. Ik heb geen idee, man.
2: UWV, hij was
0: UWV, oh shit, oké. Okay.
2: Ook 4 goede antwoorden.
0: Ook 4 goede, oh nee.
2: Oh nee. Nu komt het neer op de benaderingsvraag.
0: Oh ja, jullie hebben net allebei stiekem off-air een vraag gekregen van Max. De benaderingsvraag. De vraag was, hoeveel volgers heeft Culas op Instagram? Johan, jouw antwoord was 700.000. Dus 7 ton volgers. José, jouw antwoord was 400.000 volgers. Het antwoord is 85.700 volgers. Dus José, jij zat er dichterbij! Gefeliciteerd! Jij bent erbij, Latin Village, Sparenwoudenpark. Het wordt superlit. Benny Rodriguez, broederliefde. Het wordt echt, ik hoop dat je genoeg gaat hydrateren, want je gaat het nodig hebben.
1: Thanks.
0: Heel veel plezier daar en thanks voor het meespelen allebei. Fijne dag, hè. Yo, yo. Ik mis je, Joe Abigail Johnson, La Rouge. Hoor je zometeen op Funix.

0: sound. Phonics.
1: Eerst was ik bang om te zeggen dat ik van je hou, maar ik kan er niet omheen meer. Ben heel voorzichtig met de stappen die we maken, maar

0: Show met Abigail Jones en La Rouge. Ik mis je. Op Funix in de Morning Show zometeen Savanio, Summer, ook Toxic, Joe Silvio en Pile komt eraan na de hoogtepunten van het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
2: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
1: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
1: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: ochtendshow van Xefanio en Samma. Er is op dit moment veel gedoe in de voetbalwereld. FIFA-baas Gianni Infantino wilde een deel van de commerciële rechten van het WK onderbrengen in een nieuw bedrijf. Maar hij bezweek toch onder de enorme druk. En nu is de vraag, wat gaat er gebeuren met hem? En wat voor impact heeft dit eigenlijk? We bellen met Danny van Voetbalprimeur. Goedemorgen, Danny.
1: Goedemorgen.
0: Danny Infantino had nogal gekke plannen. Even kort, wat wilde hij nou precies? En waarom was iedereen daar zo fel op tegen ook?
1: Ja, het is niet normaal hoor. Het is een ongekend circus geweest. Ik heb Infantino van zichzelf de hoofdrol spelen en de regisseur gemaakt van een voetbalhorrorshow. Hij had een bizar plan, je zei het al, gekke plannen. En een paar dagen later trekt hij de stekker er alweer uit. Dus hij is echt weer helemaal zichzelf. Wat hij doet, hè, wat hij wilde, dat was jouw vraag volgens mij. Ja. FIFA wilde een minderheidsbelang verkopen in een nieuw commercieel bedrijf, waar onder meer de rechten van het WK in zouden komen. Daar konden dan investeerders vervolgens onwijs veel geld in gaan pompen en aandelen van verwerven. Dus simpel gezegd wilden die niet per se het WK, het mooiste voetbaltoernooi van de wereld, zelf verkopen. Maar wel een stukje van de commerciële machine die achter het WK zit. En daar werd iedereen wel heel bang van en schrok eigenlijk.
0: Oké, dus Infantino zegt eigenlijk, ja jongens, is toch goed, er komt er meer geld richting het WK. Dan wordt het misschien wel wat groter of nog bekender. Maar wat was dan het probleem? Waarom was iedereen er zo fel op tegen?
1: Ja, dus er denk ik twee belangrijkste redenen. Eentje daarvan is natuurlijk dat iedereen dacht, ho, eens even, wacht even. Voetbal is niet per se van investeerders. Wat gebeurt er dan als je investeerders meer macht geeft? Als ze dus aandelen mogen gaan verwerven. Kijk, we weten allemaal, als je ergens geld in pompt, wil je er ook iets voor terug. Dus of je wil meer geld terug gaan verdienen, of je wil zeggenschap krijgen over hetgeen waar je geld in pompt. Nou, daar was de voetbalwereld sowieso heel bang voor. Je zag afgelopen WK al dat het veel commerciëler werd dan ooit, hè, met de water breaks, met de finale, met die halftime show die opeens een half uur duurde. Dat kon allemaal al. Ja. Moet je nagaan wat er nog verder kon gaan gebeuren. Dit voelde een beetje van, oké, we geven nu dan misschien een vinger, maar dan wordt het, ja, waar houdt het op? Weet je, waar stopt dit? Ja. Dus daar was de voetbalwereld een beetje bang voor. En het tweede wat nogal belangrijk is om te benoemen, veel bonden kwamen erachter via de media. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Dus de grootste baas van de FIFA, de man die alles transparanter wil maken, die alles eerlijker wil maken, zegt hij, die doet het op deze manier. En die wil eigenlijk uiteindelijk vooral heel veel geld verdienen. En nog eentje die denk ik wel goed is om te benoemen. Uiteindelijk wilde hij zichzelf het hoofd maken van dat bedrijf wat de commerciële rechten zou verkopen. En daarmee zou hij een salaris krijgen van 30 miljoen per jaar.
0: Kleinigheidje.
1: Ja, en dit is pas een stukje, denk ik, want we hebben maar een minuutje of 5 of 10 om uit te leggen wat er allemaal krom was aan het plan.
0: Ja, het is natuurlijk sowieso een enorme engert. Maar goed, ja. Vorige week ging hij dit een beetje rondbezuinen. Kwam het dus in de media. Onder andere de Europese Bond die viel erover, de UEFA. En er is nogal wat gebeurd afgelopen weekend.
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel heel mooi en een groot compliment is hoor, voor de voetbalwereld. Eigenlijk is bijna iedereen bij elkaar op de lijn gekomen en achter elkaar gaan staan met de UEFA voorop vanuit hier Europa. Die ook aangaf van, oh, wacht even. Als dit doorgaat, dan gaan wij ook niet eens meer meedoen aan, of gaan we niet eens meer nadenken over een WK. Nou, daar schrok hij natuurlijk al van, maar vervolgens kwamen ook allemaal andere bonden in actie. En die hebben zich tegen dit plan verzet. Wat voor Infantino onwijs pijnlijk wordt, want zijn hele masker is nu afgeflikkerd eigenlijk, als het ware. En iedereen heeft nu gezien, hij dacht, ik heb het meeste zet, ik loop binnen, dit is fantastisch. Maar eigenlijk heeft hij gewoon een dikke vette rode kaart gekregen van de voetbalwereld zelf. En is hij zelf van zijn voetstuk afgevallen.
0: Ja, lijp. FIFA dus wankelend. Maar ook Infantino wankelend. Ja. Want er zijn toch wel mensen die zeggen van, Infantino die heeft nu zijn hand overspeeld en die mag lekker opdonderen. Hoe realistisch is dat?
1: Ja, dat is voor het eerst eigenlijk echt heel realistisch nu. Je kunt het je bijna niet voorstellen, want een maand geleden of 2 weken geleden was hij misschien wel, in ieder geval zoals hij het zelf zag, de grote legend en de baas en net een tussen aanhalingstekens succesvol WK georganiseerd in Amerika en in Mexico en in Canada. Maar inmiddels, met de UEFA voorop, maar ook alle bonden onder de KNVB, die hebben toch wel aangegeven, ja, wij hebben geen vertrouwen meer in deze man. Jongens, dit kan toch niet? En ook dus de UEFA, de Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, die hebben zich al heel duidelijk uitgesproken. Dat is al 90 van de 211 landen. Die gewoon zeggen, we kunnen zo niet verder. Er is geen weg meer terug. En ik verwacht eigenlijk dat er nogal meer gaan komen. Wat ik zei, de KNVB heeft ook al indirect een beetje aangegeven van, dit is niet oké. En wij hebben geen vertrouwen meer in het vervolg.
0: Dus en zo spelen we gewoon niet meer mee, zeggen ze gewoon.
1: Ja.
0: Ja, lijp.
1: Ja, karma at its finest, denk ik. Deze man gaat het heel moeilijk krijgen om zijn positie te kunnen behouden. Maar het blijft Infantino, het blijft de FIFA. En ik hou mijn handen niet voor je zuur. De soap is nog niet klaar, denk ik.
0: Ik ben benieuwd of er ooit een FIFA-president weggaat zonder een enorme blunder of een schandaal. Danny, dankjewel. We houden het in de gaten. Als er updates zijn, dan komen we graag weer bij op de lijn.
1: Helemaal goed. Heel goed.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.

0: per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bereik jouw

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
0: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
4: De ochtendshow op Phoenix met Sluwe, Olly en Jorginho onderweg voor je. Ook Russian, Raul Alejandro en Wizkid ga je horen naar de hoogtepunten van het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Tussen Utrecht en Rotterdam rijden vanochtend veel minder treinen. Bij Gouda is er sinds gistermiddag een bovenleiding kapot. ProRail is daar nog druk bezig en verwacht dat er over een half uur weer treinen rijden. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden. Dit weekend werd daar de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten hun huis uit en honderden gebouwen zijn verwoest. De branden in Washington zijn nog niet onder controle. In Spanje zijn de natuurbranden wel onder controle, maar daar kampen ze flink met de gevolgen. Daarom zijn mensen van dierenhulporganisatie Animal Heroes gisteren aangekomen in de Spaanse provincie Avila, waar vorige week tienduizenden mensen werden geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Ze zijn daar om dieren in het gebied te helpen, zoals in een botanische tuin waar bijna alle bomen zijn afgebrand.
6: Daar staan ezels, varkens, geiten, of allerlei soorten vogels. En daarnaast zijn er allemaal dieren van mensen die hier wonen, die misschien een paar geiten hebben, die vogels hebben. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren in het bos die nog wel die de brand overleefd hebben, maar waar nu helemaal geen eten voor is. Dus wij gaan vandaag eten inkopen.
5: En voor veel kerstbomen blijkt de zomer ook te lang en te droog. Dat is te zien bij het Kerstbomenhotel in Honselersdijk in Zuid-Holland. Daar kun je na kerst je kerstboom achterlaten om hem in december weer op te halen. Alleen de helft van de bomen is dood. En dat komt niet alleen door de droogte, maar ook door de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd.
7: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
8: De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
5: De eigenaren van de dode kerstbomen krijgen een e-mail met het slechte nieuws. Ze zullen voor kerst een andere boom moeten regelen. Het weer, een zonnige en vooral tropisch warme dag. Temperaturen vanmiddag tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen.

0: onweersbuien. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Patrick. Zometeen.

Ze maak je echt de raarste dingen mee. Ik zag online ook allemaal verhalen voorbij komen van mensen die dachten van dit verzin je niet. Zo vertelde iemand dat een klant zo boos werd dat hij midden in de supermarkt in een schap met producten plaste. Ja, gewoon tussen de boodschappen heeft gepist. En iemand anders werkte in een pretpark waar een vrouw haar pruik verloor in de achtbaan. Nou, ik heb zelf gewerkt in een callcenter, onder andere als bijbaantje. Dat is sowieso al vraag om problemen. Maar hadden we zo'n supervisor, die moest iedereen in de gaten houden. En die kwam op een gegeven moment helemaal boos zijn kantoortje uitgestormd. En die gooide een roomboter-croissantje van een niet nader te noemen supermarkt zo tegen het hoofd van de eerste op de lijn.

0: Waardoor eigenlijk alles van die dag volgens mij ongeldig was, weet je wel. Niemand had geld verdiend die dag. Dus dat was prachtig. Heb je zelf ook zo'n verhaal, Max?
1: Ook uit de supermarkt. Ik denk dat daar toch wel gekke dingen gebeuren. Het was inderdaad ook zo'n warme zomerse dag. En er komt een fan binnenlopen, dat is wel een vaste klant. Maar hij loopt gewoon naar de koelschappen, zeg maar, van de alcoholische versnaperingen. En daar trekt hij gewoon 3 blikjes bier open, tikt dat daar even weg. Maar rekent het vervolgens wel netjes af. Maar gewoon letterlijk bij de koeling, 3 blikjes bier achter de voren weggetikt. En vervolgens rekent hij ze af en loopt hij weer weg.
0: Ja, nou, ik...
1: Zo'n raar beeld, ja.
0: Maar goed, ja, een soort van indrinken voordat hij de dag begint of zo.
1: Ja, maar dat kan je ook thuis doen of zo, denk ik, toch?
0: Dat had ook thuis gekund. Ja,
1: hij heeft het best snel daar achterover getikt.
0: Op een warme dag, dan is dat bier natuurlijk warm voordat je thuis bent.
1: Ja, ik denk daarom. En in de koeling ook daarom.
0: Goed, ja. Ik wil die van jou horen. Wat is jouw gekste, grappigste of meest bizarre verhaal wat je meegemaakt tijdens je zomerbaantje of je bijbaantje? Drop je verhaal in de NPO Luister-app. Mag je typen, maar je kan ook je duimen besparen op het microfoontje klikken en het even inspreken. Dus jouw gekste, grappigste of meest bizarre verhaal van tijdens een bijbaantje of zomerbaantje, drop het via de NPO Luister-app.

0: wat langer bericht. Die zegt, ik werkte in een restaurant met zo'n lopende band waar je je borden et cetera op moest zetten. Een vrouw kwam binnen, ze liep naar die band en begon gewoon andere mensen hun restjes op te eten. Of in een kledingwinkel met paspoppen in de etalage. Die poppen hadden hele lelijke pruiken op. Aan het einde van de dag misten we gewoon zo'n pruik. Iemand had die meegenomen. Oh, dit. Henson die had een spraakberichtje ingestuurd.
1: Oh, yo, ik werkte in een snackbar en ik maakte kapot voor gekke shit mee soms. Maar er was een keer een dude, een van de jongen bij die shawarma tent waar ik werkte. En ik weet niet wat er aan de hand was met mijn werkgever.
2: Er is een snelheidscamera verderop.
1: Maar die mensen gingen gewoon knokken daar. Ze gewoon in die snackbar gewoon knokken. Oh, ik lachte mij kapot.
0: Thanks voor de reacties via de NPO Luister App. Volgens mij moet je in de snackbar al lang al blij zijn dat je niet overvallen wordt als dat je bijbaan is. Shout-out Henson voor die spraakmemo ook. Als jij nog gekke berichtjes hebt, stuur ze gewoon in via de NPO Luister App. Zometeen hoor je de Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie met Juicy, een heerlijke classic naar Catnuff Dior. En het is nooit goed in de ochtendshow.

0: wat de Jobphonics met Juice en zometeen het spannendste spel van de Nederlandse radio. Met of zonder Fernando, de moordende minuut gaat door en jij kunt er met me meespelen. 10 vragen in 1 minuut, zoveel mogelijk goed. Denk jij dat je ready bent voor vandaag? Geef me dan via de NPO Luister-app antwoord op de volgende vraag. Welke schilder maakte het schilderij De Nachtwacht? NPO Luister-app, stuur jouw antwoord door. Welke schilder maakte het schilderij De Nachtwacht? Heb je hem goed, kwalificeer je misschien en speel je mee met de moordende minuut. Nu eerst het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Tussen Utrecht en Rotterdam rijden vanochtend veel minder treinen. Bij Gouda is er sinds gistermiddag een bovenleiding kapot. ProRail is daar nog druk bezig en verwacht dat er over een half uur weer treinen rijden. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden. Dit weekend werd daar de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten hun huis uit en honderden gebouwen zijn verwoest. De branden in Washington zijn nog niet onder controle. In Spanje zijn de natuurbranden wel onder controle, maar daar kampen ze flink met de gevolgen. Daarom zijn mensen van dierenhulporganisatie Animal Heroes gisteren aangekomen in de Spaanse provincie Avila, waar vorige week tienduizenden mensen werden geëvacueerd vanwege grote bosbranden. Ze zijn daar om dieren in het gebied te helpen, zoals in een botanische tuin waar bijna alle bomen zijn afgebrand.
2: Daar staan ezels, varkens, geiten, of allerlei soorten vogels. En daarnaast zijn er allemaal dieren van mensen die hier wonen, die misschien een paar geiten hebben, die vogels hebben. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren in het bos die nog wel die de brand overleefd hebben, maar waar nu helemaal geen eten voor is. Dus wij gaan vandaag eten inkopen.
1: En voor veel kerstbomen blijkt de zomer ook te lang en te droog. Dat is te zien bij het Kerstbomenhotel in Honselersdijk in Zuid-Holland. Daar kun je na kerst je kerstboom achterlaten om hem in december weer op te halen. Alleen de helft van de bomen is dood. En dat komt niet alleen door de droogte, maar ook door de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd.
3: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De boom, ja, hij is bruin. Je kan daar niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
4: De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
1: De eigenaren van de dode kerstbomen krijgen een e-mail met het slechte nieuws. Ze zullen voor kerst een andere boom moeten regelen. Het weer, een zonnige en vooral tropisch warme dag. Temperaturen vanmiddag tussen de 30 en 36 graden. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.
0: Patrick. Ira Star, where do we go? Hoor je naar Jonah en Jayon. Dit is Panna.

0: Rosa, we gaan de moordende minuten met jou spelen. In 1 minuut tijd moet je zoveel mogelijk goede vragen beantwoorden. Heb je er 6 of meer goed, dan win je een knijterdikke Phonix-prijs. Zit jij toevallig op een trein of ben je aan het feunen of zo?
1: Moet ik even stoppen?
0: Als het kan, dan is het voor jou veiliger en ook voor de luisteraar vanwege zijn gehoorschade. Want ik hoor echt alsof je aan het blazen bent in die microfoon.
1: Is goed.
0: Alleen als het lukt hoor, niet zomaar pull-up op de...
1: Nee, hoor, zeker. Ik zit op een
0: parkeerplaats. Oh, kijk, heerlijk.
1: Beter?
0: Ja, dit is echt stukken beter zelfs.
1: Oh, super.
0: En dan kan jij ook even beter nadenken, joh.
1: Ja, dat is waar.
0: Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Let's go!
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke schilder maakte het schilderij De Nachtwacht?
1: Rembrandt.
0: In welk jaar begon de eerste corona-lockdown in Nederland?
1: 2019.
0: Hoe heet het nummer waarop je Frenna, Odile en Wizkid hoort?
1: Pas.
0: Hoeveel zuilen kent de islam?
1: 7.
0: In welke Nederlandse stad is het gerecht Kapsalon ontstaan?
1: Rotterdam.
0: Welke comedian ken je van het personage Judeska?
1: Pas.
0: Welke kleur is het kruis op de Jamaicaanse vlag?
1: Zwart.
0: Uit welk land komt de artiest Burna Boy?
1: Nigeria.
0: Welke kleur krijg je als je rood en blauw mengt?
1: Paars.
0: Welke vogel kan achteruit vliegen?
1: Een gans.
0: Welke comedian ken je van het personage Jan Dino?
1: Judith,
0: toch? Deze kreeg je cadeau van mij, ik zweer het. Goed, ik kijk even naar de jury. En we gaan tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je hebt er 6 goed, Rosa. Ja, ja, ja.

0: ik maakte een klein foutje daar, maar jij draaide hem om. Dus ik moet het wel goedkeuren. We kijken nog even naar de foute antwoorden. De corona-lockdown was in 2020. Frenna, Odeo en Wizkid samen op Coca Body. De islam kent 5 zuilen en een kolibri kan achteruit vliegen. Geen gans, maar boeien. Jij hebt een super dikke Phoenix-prijs. Volgens mij zijn het sokken. Je krijgt het toegestuurd. Geniet er lekker van. Warme voeten voor jou. Rosa, dankjewel. Vervolg je weg veilig.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei, doei.

van ik. Zo'n track dat als je niet meezingt, dat je eigenlijk gewoon meteen een rode kaart moet krijgen. Niet eens meer een gele. Justin Timberlake, Mirrors, komt eraan voor je naar Bully. En 50 Bros nu op Funix in de ochtendshow.

Phonics, de ochtendshow. Je hoorde Mirrors. Zometeen gaan we je ochtend lekker starten met een heerlijke verse Get Started mix van Nigel Keitel. Een half uur lang knallen. Be ready.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: cw.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis.

0: phoenix.nl.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA.

0: Zometeen op Phoenix naar de hoogtepunten van het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden. Dit weekend werd er zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten hun huis uit en honderden gebouwen zijn verwoest. Mensen zagen hun leven binnen een paar uur compleet veranderen, zegt de gouverneur.
2: There are just so many Washingtonians who have literally lost everything. Just in a matter of hours, their lives changed in deeply dramatic and fundamental ways. But we want all those individuals to know that we are all here for the long haul.
1: De branden zijn nog niet onder controle. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De bewoner en zijn kat zijn met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Even goed je snelheidsmeter in de gaten houden als je in de auto zit. Vandaag start de jaarlijkse Europese Speed Week. Een flitsmarathon waarbij er in Nederland en andere Europese landen gemiddeld 3 miljoen auto's worden gecontroleerd. In voorgaande jaren kregen ongeveer 150.000 bestuurders een bekeuring. En naar festivals ga je voor de gezelligheid, de muziek, de drank en ook het eten. Maar dat laatste kan voor mensen die glutenvrij moeten eten, omdat ze bijvoorbeeld celiakie hebben, een behoorlijke uitdaging zijn. Glutenvrij influencer Marieke Bol weet er alles van.
3: Ik heb zo op een festival meegemaakt dat er, ja, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was. En dan zeiden mensen ook, ja, eet dan gewoon die cracker of eet dat, het kan wel een keer. Maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must. En dat maakt het soms ook moeilijk.
1: Zij heeft een tip voor festivalorganisatoren.
3: Meer aanbieden. Het zou heel tof zijn als er ook echt stands zijn die gegarandeerd glutenvrij aanbieden. Waardoor ook mensen met celiakie daar echt van kunnen genieten in plaats van dat ze vooral aan het overleven zijn en denken van ja, hè, het is leuk, maar het eten is gewoon niet leuk voor ons.
1: Heb ik nog het weer voor je? Ja, het is zonnig en tropisch warm vandaag. Temperaturen tussen de 30 en 36 graden vanmiddag. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: satelliet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen in de Phoenix Ochtendshow, Joy Dread Filet, Rihanna, ook Kevin en Roxy Dekker met Jij Hebt Mij, die zijn voor jou onderweg na de hoogtepunten van het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Amerikaanse staat Washington woeden flinke bosbranden. Dit weekend werd er zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen moesten hun huis uit en honderden gebouwen zijn verwoest. Mensen zagen hun leven binnen een paar uur compleet veranderen, zegt de gouverneur.
5: There are just so many Washingtonians who have literally lost everything. Just in a matter of hours, their lives changed in deeply dramatic and fundamental ways. But we want all those individuals to know that we are all here for the long haul.
4: De branden zijn nog niet onder controle. In Apeldoorn is een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond brand. De bewoner en zijn kat zijn met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Even goed je snelheidsmeter in de gaten houden als je in de auto zit. Vandaag start de jaarlijkse Europese Speed Week. Een flitsmarathon waarbij er in Nederland en andere Europese landen gemiddeld 3 miljoen auto's worden gecontroleerd. In voorgaande jaren kregen ongeveer 150.000 bestuurders een bekeuring. En naar festivals ga je voor de gezelligheid, de muziek, de drank en ook het eten. Maar dat laatste kan voor mensen die glutenvrij moeten eten, omdat ze bijvoorbeeld celiakie hebben, een behoorlijke uitdaging zijn. Glutenvrij influencer Marieke Bol weet er alles van.
6: Ik heb zo op een festival meegemaakt dat er, ja, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was. En dan zeiden mensen ook van, ja, eet dan gewoon die cracker of eet dat, het kan wel een keer. Maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must. En dat maakt het soms ook moeilijk.
4: Ze heeft een tip voor festivalorganisatoren.
6: Meer aanbieden. Het zou heel tof zijn als er ook echt stands zijn die gegarandeerd glutenvrij aanbieden. Waardoor ook mensen met celiakie daar echt van kunnen genieten in plaats van dat ze vooral aan het overleven zijn en denken van ja, hè, het is leuk, maar het eten is gewoon niet leuk voor ons.
4: Heb ik nog het weer voor je? Ja, het is zonnig en tropisch warm vandaag. Temperaturen tussen de 30 en 36 graden vanmiddag. Vanavond in het zuidoosten kans op regen of onweersbuien. En morgen wordt het ook weer op veel plekken boven de 30 graden.

0: morgen sprak ik met Danny van Voetbal Primeur over de gekke plannen van FIFA-baas Infantino. Dit weekend bezweek hij toch onder de druk en gaat het waarschijnlijk niet door. Maar wat was deze man nou eigenlijk van plan? Danny, vertelt het jezelf.
1: Wat hij doet, hè, wat hij wilde, dat was jouw vraag volgens mij. Ja. FIFA wilde een minderheidsbelang verkopen in een nieuw commercieel bedrijf, onder meer de rechten van het WK in zouden komen. Daar konden dan investeerders vervolgens onwijs veel geld in gaan pompen en aandelen van verwerven. Dus simpel gezegd wilde hij niet per se het WK, het mooiste voetbaltoernooi van de wereld, zelf verkopen, maar wel een stukje van de commerciële machine die achter het WK zit. En daar werd iedereen wel heel bang van en schrok eigenlijk.
0: Oké, dus Infantino zegt eigenlijk, ja jongens, is toch goed, er komt er meer geld richting het WK. Dan wordt het misschien wel wat groter of nog bekender. Maar wat was dan het probleem? Waarom was iedereen er zo fel op tegen?
1: Ja, er zitten denk ik twee belangrijkste redenen. Eentje daarvan is natuurlijk dat iedereen dacht, ho, eens even, wacht even. Voetbal is niet per se van investeerders. Wat gebeurt er dan als je investeerders meer macht geeft? Als ze dus aandelen mogen gaan verwerven. Kijk, we weten allemaal, als je ergens geld in pompt, wil je er ook iets voor terug. Dus of je wil meer geld terug gaan verdienen, of je wil zeggenschap krijgen over hetgeen waar je geld in pompt. Nou, daar was de voetbalwereld sowieso heel bang voor. Je zag afgelopen WK al dat het veel commerciëler werd dan ooit, hè, met de waterbreaks. Met de finale, met die halftime show, die opeens een half uur duurde. Dat kon allemaal al. Ja. Moet je nagaan wat er nog verder kon gaan gebeuren. Dit voelde een beetje van, oké, we geven nu dan misschien een vinger, maar dan wordt het, waar houdt het op? Weet je, waar stopt dit?

vergeet dat nummer. Ik kan hem niet vinden en hoor hem ook niet meer de laatste tijd. Hoop dat je me kunt helpen. Geniet van het mooie weer vandaag. Ik denk dat ik weet wat hij bedoelt, maar ik kan er ook niet opkomen. Zeg maar, het klinkt wel bekend. Dus als jij weet welke track Joey bedoelt met ik wil er niet één, ik wil ze allemaal, laat het even weten via de NPO Luister-app, want dan kunnen we hem helpen. Misschien kan Imani tijdens Rewind dan zometeen het juiste antwoord naar Joey doorsturen. Dus laat weten welke track het ook weer is. Is het nou van Issy S-Base? Is het Sluwe Olly? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Zometeen dus Rewind met Imani. Nu nog Jay-Z, Rihanna en Kanye.

0: Jay-Z, Rihanna, Kanye West. En de verlossing voor Joey kwam nog eerder dan we hadden verwacht. Shout-out naar Clyde en ook Nigel. Die waren er snel bij. Nigel, die stuurde een voicebericht.
1: Yo, Patrick, good morning. Jij zoekt inderdaad ACSB, man. Met featuring Doughboy met Colombiana. Maar Colombiana komt... jullie draaien er ook Colombiana nog best wel vaak, man. Zo zegt deze man, hij hoort er niet vaak meer. Maar het is inderdaad Colombiana, man.
0: Ja,

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: dv.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
1: Waar is dat geld?
0: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
2: En denk aan Brabant, Brabant nog meer.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ik ben Martijn en dit is nieuws van NOS op 3. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 hebben ze hun huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Die cijfers verbazen de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging niet.
5: Maar er komt gewoon heel veel op de huisartsen af. Dus de zorgvraag neemt toe en wij willen graag zoveel mogelijk mensen helpen. Dus

0: situatie te zien. Het kan heel waardevol zijn.
1: En wat volgens de huisartsenclub ook meespeelt, veel thuisbezoeken worden tegenwoordig gedaan door de praktijkondersteuner of de wijkverpleging. Die zijn niet meegenomen in de cijfers. Vrijdag had president Trump het nog over een historische overeenkomst in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Maar gisteren voerde Israël weer grote aanvallen uit op Gaza. Volgens de Palestijnse autoriteiten kwamen daar 18 mensen bij om. Je hoort correspondent Lennart Scholz.
2: Wat Israël eigenlijk zegt is dat Hamas daar nog steeds machtig is. En dat ze dus Hamas-doelwitten moeten uitschakelen. Nou ja, dat is een beetje een standaard argument van Israël. Maar als we dan kijken naar de slachtoffers, zijn het ook heel veel burgerslachtoffers. Gisteren is er bijvoorbeeld een 29-jarige zwangere vrouw gedood. Ook haar man is gedood en hun 5-jarige zoontje is bij een aanval gedood. Eerder het weekend op zaterdag bijvoorbeeld is er een opslagplaats voor medicijnen bij een ziekenhuis gebombardeerd. En ja, het is toch wel opmerkelijk inderdaad dat Trump dan spreekt van een historische overeenkomst en we dan dit weekend weer grootschalige aanvallen zien.
1: En de Caribische Zee bij Bonaire wordt steeds saaier. Er verdwijnt steeds meer koraal. Er was vroeger nog 60% van de zeebodem bedekt met koraal. Nu is dat nog maar 5%. Het komt door klimaatverandering en opwarmend zeewater. Daardoor blijft er alleen onkruid over, zegt deze onderzoeker.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, die zien niet meer.
1: Om het tijd te keren wordt op Bonaire nu op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in zee geplant. Het weer goed smeren en blijven drinken. Het is een tropisch begin van de week. Met vandaag temperaturen tussen de 30 en 36 graden. Vanavond kunnen er in het zuidoosten onweersbuien vallen. Morgen is het opnieuw warm.
4: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Imani, good morning. Je bent ingetuned bij Rewind.

tuned bij Rewind met je girl Imani. Ik hoop dat je me nog niet zat bent. Want iedereen en zijn moer is op vakantie hier. Dus ik ben elke dag hier. Dus je bent voorlopig nog niet van me af. Maar ik vind het altijd hartstikke gezellig met je. En ik ben hier de aankomende 3 uur om jou door je werkdag heen te slepen. Dus waar je ook bent, of je onderweg naar werk bent. Misschien ben je al op kantoor. I got you. Stuur me ook even een gezellige berichtje via de NPO Luister app. Met wat je aan het doen bent. Dat vind ik altijd helemaal gezellig. Ik heb in ieder geval wat heerlijke tunes voor je klaarstaan. Ira Star komt voorbij. Ook Party Next Door en Rihanna. Maar we beginnen even met wat energy van Daddy Yankee. Con calma door je speakers.

Blijf rustig. KM door je speakers. In the morning. Morning. Mashup. Ja, twee tunes gemixt tot één tijdens de morning mashup. En alleen jij kan raden om welke twee tunes het gaat. Nou, zometeen kan je me even een berichtje sturen in de NPO Luister-app, mocht je het goede antwoord weten. Maar belangrijk is, je moet spit zijn, je moet snel zijn. Want ben jij namelijk de allereerste die de juiste antwoorden doorstuurt, dan ga je dus naar huis met een leuke funningsprijs. Nou, als je er klaar voor bent, dan ga ik hem even aan je laten horen. Dus, jeetje toch, hou die NPO Luister-app alvast bij de hand.

0: Catch-up.
1: Nou, weet jij welke twee tunes je hoorde? Pak dan snel die NPO Luister-app erbij en laat het me weten.

0: Dream Girl. Ear size door je speakers tijdens Rewind.
1: In the morning mashup.
0: Nou, jij en ik spelen het spelletje wat je normaal gesproken natuurlijk dagelijks met Quincy speelt. Want ik heb weer even twee heerlijke tunes uit de Funix bibliotheek samengemixt in één. En het is dus aan jou om te raden welke twee tunes je hoort. Nou, er zijn heel veel reacties binnengekomen in de Funix app. Maar ik dacht, weet je, voordat we daar naartoe gaan, laat ik je de morning mashup van vandaag nog even horen.

Soef die zegt in de NPO Luister-app... dit is Chanel samen met AJ Tracy. Ik zie Tyla en J-Hus binnenkomen. Ja, maar welke tune is het dan? Larissa die zegt Chanel en Did You See. Nou, dan ga ik eens even luisteren of het goede antwoord daartussen zit.

eerste in de NPO luisterapp die het goed had. Inderdaad, Did You See van Jay Huss. En natuurlijk Chanel van Tyla. Dus Alper, gefeliciteerd. Stuur eventjes jouw gegevens in de NPO app. En dan ga jij ervan door met een heerlijke Funnies prijs. Morgen staat er natuurlijk weer een nieuwe morning mashup voor je klaar. Dus gaan we even kijken of je skills dan wat scherper zijn in de ochtend. En ik dacht, weet je, aangezien we nu toch bezig zijn, laten we gewoon even teruggaan naar de tijd dat dit uitkwam. En dat het leven gewoon allemaal even net een stukje beter was.

Steeds ingetuned bij Rewind. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het aardig heet vandaag. En volgens mij vinden Christian D en Dior dat ook met de track die ik volgende voor je ga draaien. 30 degrees hoor je nu.

Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: begrijpt, luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Waarom verdom? Simyo.

0: @phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Dat vindt de Club van Huisartsen jammer.
4: Wij vinden het natuurlijk ook fijn om de patiënt in de... Soms, hè, als je denkt, goh, wat is er aan de hand, dat je iemand in de thuissituatie ziet. Dat je even kan zien hoe mobiel is iemand in zijn eigen huis. Hè. Ik zeg van, goh, ik kan niet meer lopen, maar hoe is dat dan thuis? Kan je zelf nog naar de keuken? Je krijgt toch veel meer signalen hoe de kwaliteit van leven van zo iemand is.
3: Huisartsen hebben geen tijd meer om zoveel thuisbezoekjes af te leggen, doordat ze het steeds drukker krijgen op hun werk. Wel brengen wijkverplegers en praktijkondersteuners vaker dan vroeger een bezoekje aan patiënten. Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, kampt Griekenland nu met een grote brand in de buurt van Athene. En bij het blussen ging het daar gisteren flink mis. Twee blushelikopters botsten tegen elkaar, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
5: Er zijn beelden van en daarop is te zien dat die twee helikopters elkaar raken en dat er vervolgens eentje neerstort. En daarbij kwamen een Griekse brandweerman om het leven en ook een Deense collega die daar gestationeerd was. Over hoe dat kon gebeuren is nu nog niks bekend, maar ja, de politie zal ongetwijfeld kijken of de wind een rol gespeeld heeft.
3: Die harde wind maakt het blussen lastig. Helikopters moeten aan de grond blijven omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen, of het lukt niet om het water gericht op de vlammen te gooien. Er zijn unieke opnames opgedoken van concerten van André Hazes. Die lagen in een kast in een opnamestudio in Spakenburg. De eigenaar van de studio, Paul, maakte de opnames met zijn inmiddels overleden vader Jan bij slecht bezochte concerten van Hazes in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998.
6: Ik hoef niet te zeggen dat ik van je hou. Als je iemand...
7: Hier heb je de stem los van André nu.
6: Zeg dat genoeg.
7: Is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want het zijn unieke concerten gewoon.
3: Ja, het is goed nieuws voor de fans, want de opnames van Hazes in Benidorm verschijnen later deze maand op vinyl. Het weer, goed smeren en blijven drinken. Het is een tropisch begin van de week, met vandaag temperaturen tussen de 30 en 36 graden. Vanavond kan er in het zuidoosten wat onweersbuitjes vallen en morgen is het opnieuw warm.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week Latin Village. Meer info? Check phoenix.nl of de NPO Luister-app.
10: Goedemorgen, je bent ingetuned bij Rewind. Zometeen muziek van Jos.

Het is heerlijk weer vandaag. Weer boven de 30 graden. Ik zeg je eerlijk, ik zie veel mensen klagen van... Het is heet, het is te heet. Code geel, code rood. Ik denk dat we in Nederland gewoon niet zoveel gewend zijn. En van mij, als je het mij vraagt, mag het altijd zo zijn. Kijk, je weet toch, 30 plus graden hoeft ook weer niet per se altijd. Ik ben ook gewoon prima met een 25 graden, weet je. Ik ben de moeilijkste niet. 25 graden, helemaal prima. Maar I love it over here. En vooral na de zomer die we vorig jaar hebben gehad. Want toen was alleen maar regen, regen, regen. Dus ik zou zeggen, geniet er gewoon nog van. Zolang het kan. Ik hoop dat je lekker met airco zit op je werk. Stuur me een gezellig berichtje in de NPO Luister. En met jouw planning van de dag. En ik ga ondertussen gewoon je oren blessen met heerlijke muziek. Zometeen naar Cho en Zoe Taurandi voorbij komen. Maar eerst hoor je

0: Dior door je speakers.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey.
2: Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Ja, het is 11:30, dus het is tijd voor een bizar verhaal om thuis of op werk te delen. Alleen is het dus aan jou de vraag van, hey, hoe loopt dit bizarre verhaal nou af? Nou, dat kan je dus zo meteen laten weten door middel van een appje in de NPO Luister-app. Dus pak hem alvast erbij. Dan kan je zo meteen ASAP reageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even een lekker watertje, een koffie, een matcha even voor jezelf in te schenken. Strek die beentjes even, want je hebt het nodig. Nou, en vandaag hebben we dus een verhaal uit Brabant. Moeder en dochter die hebben dus besloten bonbons te eten. Maar dat, nadat ze dat hebben gegeten, gaat er dus iets goed mis met hun. En dat komt dus omdat er iets in die bonbons zat. Nou, en de vraag aan jou is dus, wat zat er in die bonbons? Is dat A, de poepbacterie? B, cannabis? Of C, cocaïne? Nou, wat denk jij? Laat het me even weten.

0: Hallo Jay. En weet je wat ook sensational is? Het bakkie bizar van vandaag.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Ja, met elke dag dus een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. En het is alleen aan jou de vraag van, hey, hoe loopt dit bizarre verhaal af? En vandaag gaat het verhaal dus over een Brabantse moeder en dochter die dus niet helemaal lekker gaan op een bonbon die ze hebben gegeten. En dat is dus puur door wat erin zat. Dus ik vroeg aan jou van, hey, wat zat er dan in die bonbons? Was dat A, een poepbacterie, B, cannabis, of is dat C, cocaïne? Oei, dat was geen paracetamolletje. Nou, ik kreeg heel wat berichtjes binnen in de NPO Luister-app. Hoeshin die zegt antwoord C, dus dat was natuurlijk cocaïne. Luca zegt sowieso de wiet. Dogla die liet een memo achter. Die het niet doet, dat is jammer. Maar ik zie wel eronder staan, goedemiddag iedereen, alle Fanix familieleden. Ik denk een stukje cannabis, man. Zo, de knetter. Amnesia heeft ze helemaal gek gemaakt, helemaal paranoia. Eens even kijken, Diallo, antwoord B, ik ben benieuwd. Cheyenne die zegt cannabis vanuit het gerechtshof Den Haag. Zij zou er misschien wel verstand van hebben. We gaan eens even kijken. Het juiste antwoord is dus antwoord B. Er zat inderdaad cannabis in. Ze kwamen dus samen in een trip terecht toen ze het aten. En dat hadden ze dus niet door. Ja, totdat het erin zat. Totdat ze die hap namen. Nou, dan kan je toch een keer vertellen dat je samen ging trippen met een van je ouders. Ik denk niet dat je dat heel snel zou doen. Ofwel, maar wel weer een leuk verhaal om inderdaad te vertellen. Morgen staat er natuurlijk weer een vers bakkie bizar voor je klaar. En dan ga ik je nu weer even je oren blessen met ADHD.

0: zitten niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga, dat zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
1: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment

0: Sing, Caliboy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: nu.nl.
1: Shell verkoopt alle projecten voor groene stroom. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op het vasteland in Europa. De Shell verkoopt al die projecten aan het Franse Total Energies. Ja, het is duidelijk dat Shell een stapje terug doet op het gebied van duurzaamheid, zegt mijn economiecollega Roland Muller.
2: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus het is aannemelijk dat dan daarmee wordt bedoeld dat daar dan ook weer meer in geïnvesteerd kan worden.
1: En niet alleen in Zuid-Europa, maar ook in het noordwesten van Amerika hebben ze nu last van grote bosbranden. In de staat Washington werden ze dit weekend onaangenaam verrast door een brand die zich snel uitbreidde. In en rond de stad Spokane zijn 60.000 mensen geëvacueerd. En dat was nodig, want honderden huizen zijn al in vlammen opgegaan. Ziet ook deze man die vanuit zijn auto is gaan filmen.
3: Oh my god. Oh my god, look at that across the street. Holy shit, dude. Look at this house. Oh my god, they're all done, dude.
1: Ja, de brandweer in Washington zegt nu dat het vuur nog lang niet onder controle is en de komende dagen erg spannend worden. En dan nog een opvallend moment in het Franstalige journaal van de omroep RTBF in België gisteravond. De uitzending begon namelijk zo.
4: 19:30, Maria Mallard.
5: Madame, monsieur, bonsoir. C'est un début de JT un peu spécial aujourd'hui. On va tenter quelque chose.
1: Ja, en hier zie je dan de presentatrice op de tafel klimmen en allemaal vette breakdance moves doen. Ja, waarna ze vervolgens weer gewoon rustig gaat zitten.
5: Est-ce que vous venez de me voir faire du breakdance devant vous sur la table du JT? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'était vraiment bien moi par contre? Eh bien non, c'était une image générée par l'intelligence artificielle.
1: Ja, ik zal hem even vertalen voor je. Het was dus niet echt, maar het ging om AI. Een ludieke manier om aandacht te besteden aan de nieuwe Europese regels die gisteren zijn ingegaan. Die verplicht bedrijven om duidelijk te maken wanneer je te maken hebt met AI. Het weer vergeet niet te smeren, zou ik zeggen. Het is ook warm trouwens. 30 tot 34 graden vandaag, met in het zuiden wel temperaturen tot 36 graden. Vanavond wel kans op regen en onweersbuien.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
8: Imani. Een hele goede middag. Je luistert naar Rewind met je girls. Zo meteen Jonna Fraser en Jayon. Maar eerst ga ik je

Dani. Een hele goede middag. Je luistert naar Rewind. Het is vandaag 33 graden, heerlijk weer. En ik ga zo meteen, nadat ik klaar ben met de radioshow, ga ik lekker naar het strand. En dan lees je soms van die dingen op het internet van mensen die naar het strand gaan. En dan denk je, ja, waarom overkomt mij dat nou nooit? Want dus blijkbaar in Sicilië is er dus gewoon bijna een half miljoen, meer dan een half miljoen euro aan euro's. Gewoon pakjes met geld aangespoeld aan het strand. En dan denk ik echt, hoezo overkomt mij dit nooit? Ik weet niet. Ik kan het gewoon niet geloven. Er was dus blijkbaar een boot daar. En daar werd dus geld over de boot heen gegooid. Omdat die boot ging zinken. Dus ja, al die mensen die op het strand waren, die rennen natuurlijk naar het water om dat geld uit het water te vissen. En ik hoor ze. Want ja, als ik meer dan een half miljoen euro even aanmeert zo aan het strand, had ik het wel even geweten. Laten we even hopen dat dat gewoon even hier bij een hoek van Holland of een Scheveningen ook gewoon even lekker kan gebeuren, weet je? Want het is ook mijn maandag en dat maakt het leven toch nog even wat makkelijker.

Imani. Ik zie heel veel gezellige mensen in de NPO Luister-app. Oegor die stuurde een berichtje met een foto. Luisterend naar Vanix op 60 meter hoogte is gekkenwerk. Oh mijn god, dat je daar geen hoogtevrees van krijgt. Ik zou echt bibberen op.

0: Fire Squad en Fat Joe Doria's Speakers.
1: Wat voor quizzy.
0: Ja, over zo'n 10 minuutjes ongeveer is het 12:15, oftewel 12:15 bij Rewind. En vandaag is dat dus 12:15 Imani. En dat is helemaal het moment om samen met jou weer even goed in die energie te zitten om de dag door te komen. En dat doen we natuurlijk door heerlijke tunes te draaien die ons die energy geven. Dus stuur even jouw tune waar jij energie van krijgt in de NPO Luister app. Je weet van mij, die spraakmemo's krijgen toch echt even wat bonuspunten. Dus stuur me even je request tune in de NPO Luister app. En misschien hoor je hem zometeen terug tijdens 12:15 Imani.

0: als je kijkt naar de klok, dan weet je hoe laat het is. En vandaag is het dus 16:15. En ik ga dus gewoon even wat tunes voor je draaien. Om gewoon even je middag goed van start te laten gaan. En de keuze is volledig aan jou. Dus als je nog iets wil horen, dan heb je nog tijd om je tune door te geven. Gewoon eigenlijk alle heerlijke tunes die je energie geven zijn welkom. En de eerste, die is afkomstig van Liquenda.
1: Hey Imani, ik heb een verzoekje. Wij zouden zondag naar Spanje vertrekken, omdat mijn vriend nog moest werken. En ik krijg dus net een belletje dat hij vanaf vrijdag al vrij is. En we gaan met de auto, dus we kunnen eigenlijk al eerder op vakantie. En daarmee is mijn verzoek, omdat ik super veel zin in de zomer heb natuurlijk. Ik heb zin in de zomer, man.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartjes snel via vawakafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: soa.phoenix.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De man achter deze iconische uitspraken maakt misschien een comeback als bondscoach.
1: In the Netherlands they say that is another

0: Van Gaal gaat het om. Hij zegt dat hij bereid is te praten met de KNVB. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. De KNVB is hard op zoek naar een bondscoach. Nu Ronald Koeman natuurlijk is vertrokken. De voetbalbond heeft steeds minder opties. Want Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag hebben al gezegd dat ze dat niet willen. Louis van Gaal is 74 jaar en had de afgelopen jaren gezondheidsproblemen. Maar nu is hij fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de Telegraaf. Misschien wordt Oranje straks dus...
1: Louis van Gaal's army! Louis van Gaal's army!
0: Alle nieuws dan. De grote natuurbranden in Spanje zijn inmiddels onder controle. Maar de gevolgen zijn wel flink. Daarom is dierenhulporganisatie Animal Heroes gisteren aangekomen in het gebied. Ze zijn daar om dieren te helpen, zoals in een botanische tuin waar bijna alle bomen zijn afgebrand.
2: Daar staan ezels, varkens, geiten, of allerlei soorten vogels. En daarnaast zijn er allemaal dieren van mensen die hier wonen, die misschien een paar geiten hebben, die vogels hebben. En er zijn natuurlijk ontzettend veel dieren in het bos die nog wel die de brand overleefd hebben, maar waar nu helemaal geen eten voor is.
0: En Animal Heroes gaat die dieren in Spanje nu dus helpen. En deze artiest gaan we straks een tijdje niet meer zien en horen. Ariana Grande slast naar haar huidige tour een pauze in vanwege de online haat die ze krijgt, zegt ze tegen People Magazine. Mensen gaan al tijdenlang los op de socials over het uiterlijk van Ariana Grande en zeggen dat ze te dun is, zou lijden aan een eetstoornis. Ariana Grande heeft al vaker gezegd dat dat helemaal niet het geval is, maar heeft er dus nu zoveel last van dat ze straks even uit de schijnwerpers stapt. Het weer vergeet vooral niet te smeren, zou ik zeggen. Het is ook warm, 30 tot 34 graden, met in het zuiden wel 36 graden. Vanavond wel kans op regen en onweersbuien.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Het is op een familiefeest. Kijk, het begon eigenlijk niet eens als een nummer voor Jay-Z. Want Rihanna, die nam dat op in Hawaii als demo. Inclusief de hoek die je nu kent. Alleen zij besloot daarna van ja, deze track is niet echt iets voor mij voor een release. Dus Jay-Z hoorde die track en die dacht prima, ja dan pak ik die tune wel gewoon. Daarna kreeg Kanye de track te horen, die wilde hem ook hebben. En volgens de producer van die tune die zei Kanye van nou geef die track alsjeblieft niet aan Jay-Z, deze is voor mij. Maar later kreeg hij ook nog eens Jay-Z aan de lijn. En zei precies hetzelfde voor zorgen voor dat Kanye die tune niet krijgt. Ja, eindstand, wie heeft er nou gewonnen? Jay-Z. Hij kreeg het nummer dus voor zijn album. De vocals die Rihanna had opgenomen, die bleven ook gewoon erop staan. En Jay-Z vond dat wel een beetje als, ja, lullig troostprijsje. Dat de verse die Kanye had opgenomen, wel gewoon op de plaat mocht blijven. En ja, uiteindelijk was het dus geen zorgvuldig geplande samenwerking tussen drie supersterren. Maar wel jouw dagelijkse dosis volume nu op Phonics.

0: Yves Laurent, Bresco, Blow, Highest Flex, Herophonics. Ja, en deze dagen gebeurt er bij mij in het weekend veel meer in bed dan alleen slapen.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?

0: mocht je de tune heerlijk vinden, maar geen idee hebben wat die man nou precies zegt. Nou, dit.
1: Er is een vergadering in mijn bed, in mijn bed. Er is een vergadering in mijn bed, in mijn bed.
0: Ja, en die vergadering heb ik bijna elk weekend, want ja, ik heb het er ook met vrienden en familie over gehad. En ze vinden het heel gek dat ik mijn tanden soms poets in bed. Ik denk dan bij mezelf, het is weekend. Ik wil gewoon rustig mijn dag opstarten. Ik loop naar de badkamer toe. Pak mijn tandenborstel, mijn tandpasta. Ik ga terug mijn bed in. Onder de dekens ga ik gewoon mijn tanden poetsen. En zodra ik alles van links naar rechts, boven te onder, onderhand heb genomen, loop ik gewoon terug naar de badkamer om lekker af te ronden. Schijnt heel apart te zijn. Want iedereen dus in mijn omgeving die verklaart me echt voor gek dat ik mijn tanden poets in bed. Dus daarom ben ik echt wel benieuwd, hoe zit dit bij jou? Wat is jouw rare gewoonte? Waarvan mensen jouw omgeving denken van, apart. Weird flex, maar oké, als het voor jou werkt, doe het vooral. Dan ben ik oprecht even benieuwd naar. Echt zo'n rare gewoonte in de NPO-luisterapp. Dus drop hem daar. Wat is jouw rare gewoonte? Gaan we het er zo meteen over hebben.

0: just stop.
1: London.

0: Er is een vergadering, een meeting in je bed. Nou, die van mij is samen met mijn tandenborstel. Want heel af en toe in het weekend vind ik het wel gewoon lekker om mijn tanden te poetsen in bed. Crazy gewoon. Nou, dat is wel echt mijn rare gewoonte. Maar wat is die van jou? Youssef die schrijft van als ik ergens aankom, blijf ik nog een uur in de auto zitten. Youssef, puur, ik ben ook zo. Hè. Oh, dat gevoel dat je wel gewoon alvast thuis bent in de buurt. Maar heel even kan unwinden in de auto is heerlijk. Zakia die schrijft, ik eet altijd als eerste de randjes van een pizza op. En daarna pas het midden. Want iedereen verklaart me daarvoor voor gek. Maar ik vind het juist lekker om met het beste te eindigen. Oké, interesting take. Interesting. Dylan, ik zet thuis standaard ondertiteling aan. Ook al is het een Nederlandse film. Mijn vrienden worden helemaal gek van als ze langskomen. Maar zonder ondertiteling mis ik de helft. Oké. En Kiana, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is jouw rare gewoonte?
1: Nou, mijn rare gewoonte is dat ik midden in de nacht opsta om een broodje kaas te gaan eten.
0: Maar ook echt specifiek altijd een broodje kaas?
1: Altijd een broodje kaas.
0: Wat heb jij met een broodje kaas in de nacht dan?
1: Ik heb geen idee. Ik eet dat eigenlijk al mijn hele leven, dus ik hoef ook niks anders in de nacht.
0: Maar Kiana, jij hebt dus een partner. Neem even mee, hoe gaat dat? Je gaat gewoon zomaar uit bed, je gaat gewoon eten maken en volgens ga je dat in bed opeten naast je partner?
1: Ja, precies. Of hij maakt het voor mij, dan ga ik eerder naar bed. En dan smeert hij van mijn broodje en dan komt hij boven brengen.
0: Oh, praktisch. Praktisch. Heb je gewoon appcontact van, hey, kan je het voor me maken en dan brengt hij het naar boven?
1: Ja.
0: Maar wat vindt hij daar nou eigenlijk van? Of vindt hij het gewoon prima?
1: Ik heb niet erg om te doen.
0: Ik kan me voorstellen. Een broodje kaas is nooit verkeerd in bed.
1: Nee.
0: Tof, Kiana. Thanks voor het delen.
1: Fijne dag.
0: Jij ook.

altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: phoenix.nl.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Hermanos! Ja, dat

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
5: Waar is dat geld?
4: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
6: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers.

0: vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Met muziek van Mensa Serrano en Dope Boy. Hele goede middag.

a.k.a. 5 tracks van één artiest heb ik in mijn blender gestopt. Ja, en wat er uitgekomen is, is verpest, gekanteld, gaat alle kanten op. Enige wat je van tevoren weet is dat de Beat Blender heel snel gaat, maar dat er ook een hele herkenbare stem in zit. Aan jou te raden welke artiest zit er vandaag in de Beat Blender. Ik zou je willen adviseren, mocht je versterking in de buurt hebben van collega's, familieleden, je hond, je kat, dat maakt niet uit. Zeg ze, shh, even stil wezen, even meeluisteren, want dit is de Beat Blender van vandaag. Oeh, ja, hij is lastig. Hij gaat heel snel. Kan je wel vertellen, als je de snelste bent in de NPO Luister App met het juiste antwoord, dan ga je er vandoor met exclusieve fun.

0: Dave en Thames with Rain Dance op Phonix. Hey, en ik zeg het even heel voorzichtig tegen je. Maar heb je last van de zon? Beat Blender. Want als we een rondje langs de velden maken in de NPO Luisterrap, blijkt het net alsof hij een hele serieuze zonnesteek heeft opgelopen. Zoveel foute antwoorden over de Beat Blender. Crazy. Fano, Jermaine, die denken dat het maan is.
1: Bombastic side-eye.
0: Nope, Las, April, Stephanie gaan voor Zoe Tauran. Hebben ook nog eens onder andere Shanice, Tarik, Abdrechman, die denken dat het Delani is.
2: What? Bro, what are you talking about, man?
0: Nee, niet.

en aan jou de vraag welke artiest zit erin verstopt. Sowieso ga ik je hem nog een keer laten horen, mocht je nog twijfelen. Maar ik ga je ook nog verder op weg helpen met een extra hint. Want de artiest die in de Beat Blender zit, deze zangeres maakt nog steeds muziek. Maar ze heeft ook een carrière switch gemaakt, want ze wordt vanaf volgend jaar, moet ik het goed zeggen, musical actrice. Dus welke zangeres maakt de carrière switch

0: dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. 5 tracks van 1 artiest. Wie zit er toch in de B-planner van vandaag? Ja, welke zangeres maakt nog steeds muziek, maar gaat ook een carrière-switch maken? Want ze wordt vanaf volgend jaar musical-actrice. En je hoort haar hier. B-planner. Kan je vast vertellen, Maan, Zoe Tauran, Delani, Delisa, allemaal antwoorden die voorbij zag komen in de NPO-luisterrap die niet goed zijn. Nee, helaas. Het juiste antwoord hoor je hier.
1: Ik hoor hem nu voor het eerst, maar ik hoor hem meteen.
2: Yo, Faka Chris, ouwe zakkenfiller. Ja, dat is natuurlijk Numidia.
0: Ja, Numidia in de B-blender. Met de tracks Chalet, Alleen Wij, Flexen, Tout est bon en Melly Melly. En vanaf volgend jaar gaat ze namelijk een rol spelen in de musical The Bodyguard. Dus een hele dikke shout-out naar jou. Als je hem goed had in de NPO-luisterrap. En een extra dikke shout-out naar degene die het allersnelst kwam in de NPO-luisterrap. En vandaag is dat Xantje! Gefeliciteerd!
3: Hey, dankjewel, man.
0: Lekker bezig. Waar herken jij Numidia aan?
3: Als eerst was het Charlie.
0: Klopt, ja. Dus de eerste seconde had je meteen al.
3: Die idee vond ik ook wel gaaf. Dus herken ik ook gelijk.
0: Lekker man, je muziekkennis is helemaal on point. Hey, jij gaat vandoor met de exclusieve Funnik sokken. Die komen sowieso jouw kant op. En welke track van Numidia wil je horen?
3: Tout est bon.
0: Check

0: Dus jij zelf gemaakt.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated @

Instagram wordt al iets waarvan je denkt, ik heb er geen zin in, man. Kijk er gewoon tegenop. Nou, dat is precies waar Ariana Grande al jaren mee te maken heeft. Na haar Eternal Sunshine Tour, eindigt op 1 september, gaat ze gewoon een pauze nemen van het openbare leven. Ze is gewoon even klaar mee. Geen optredens, geen camera's en vooral geen kritiek van mensen die haar helemaal niet kennen. Over haar lichaam, hoe ze eruit ziet. Ze is het gewoon helemaal zat. Soms ben je niet klaar met je werk of met je fans. Maar je bent gewoon klaar met mensen die denken dat jouw leven en vooral jouw lichaam openbaar bezit is. Nou ja, wat zij zelf zegt in deze tune, moet ze ook wel gaan doen. Thank you, but next.

0: zometeen naar de headlines.
1: Funnix check je nu via de NPO Luister-app. Luister live, drop je berichtjes naar de studio en ontdek de beste podcasts. Funnix. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: ondernemen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
5: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
7: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De natuurbrand in Limburg is volgens de veiligheidsregio daar een grote brand. Er is opgeschaald en ook brandweerwagens uit andere provincies worden nu ingezet om te helpen bij het blussen. De brand brak vanochtend rond 11:45 uit en is lastig te bestrijden, zegt deze brandweerman.
1: Ja, de brand is extra moeilijk omdat het vuur in de kroonvoer, noemen we dat, hoog in de bomen zit. Moeilijk te bestrijden is en met de wind die erbij komt is het nog lastiger.
0: Een camping in de buurt van Venray is inmiddels ontruimd. De man die vorig jaar medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde, is daarvoor veroordeeld. Corné H. krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. Dat betekent dat hij die pas hoeft uit te zitten als hij opnieuw de fout ingaat. H. zit al vast voor het gijzelen van medewerkers van een café in Ede. De uitingen van Sophie Straat op Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Dat zegt het Openbaar Ministerie na onderzoek. Straat zei tijdens haar optreden daar dat alle witte mannen naar achteren moesten om ruimte te maken voor queer mensen, vrouwen en ook mensen van kleur in de morspit. Bij discriminatie.nl zijn er tientallen meldingen over gedaan. Maar het OM zegt dus dat Sophie Straat niet strafbaar is. En er wordt weer gekoerst in de Tour de France voor vrouwen. Ja, het is tijd voor etappe 3 alweer. Aan de kop van het klassement staat nu een Nederlander, Lorena Wiebes. Ze won 2 ritten op rij, de sprint.
2: Lorena Wiebes in de gele trui gaat winnen in Genève. Met overmacht pakt ze de tweede etappe.
3: Afgetekend, niemand in de buurt. Lorena Wiebes in het geel, naar 2 op een rij.
0: En vandaag gaan de renners de bergen in en dat is niet het terrein van Wiebes. Het is dus maar de vraag of ze weer gaat winnen, zegt oud-wereldkampioen Ellen van Dijk.
4: Ja, vandaag zou ik het niet verwachten. Het is een rit met 2500 hoogtemeters. Uit de start krijgen de renners direct een klim van de eerste categorie. Wiebes gaat daar normaal gesproken niet bij zijn. Maar mocht het daarna stilvallen of als er niet volledig wordt doorgekoerst, ja, dan is de finale opnieuw vlak.
0: En als Wiebes er dan toch weer bij zit, maakt ze opnieuw een grote kans. De ontknoping van de etappe zie je vanaf 4:15 op NPO 1. Het weer, het is tropisch warm, 30 tot 34 graden. Met in het zuiden wel 36 graden. Vanavond kans op regen en onweersbuien.
5: Stef, dankjewel weer.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Hij heeft deze week de dikste te pakken met zijn nieuwe tune samen met Aerobi. En ik was toch even benieuwd hoe die link-up nou eigenlijk was gegaan. Nou, zo dus.
1: Ik was samen met Aerobi in Spanje. We hadden Skyline geschoten daar. En toen had ik hem gecheckt voor Sangria. En hij was gewoon down. Het is gewoon geregeld.
0: Had je die track al liggen?
1: Zo.

0: Later stand 1. Gooi even de energie omhoog.
1: De Power Pokoe.
0: Ja, welke track sleept jou vandaag door deze warme middagdip heen? Ik zou zeggen, drop hem in de NPO luisterapp. Ga ik hem zo meteen voor je draaien. En je weet van mij, het kan echt alle kanten opgaan. Hip-hop, afro, R&B, Fissa music.

Hey Chris, zou je alsjeblieft voor mij Shut the Fuck Up Janice willen afspelen van Drake? Na zo'n lange werkdag heb ik oprecht zin in een beep beep beep naar huis.

altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.

0: bij Funix. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes? Luister dan.

0: begrijpt. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Yo Rotterdam!

0: Genray and Pretty Girls Like Trap Music. Check rsca.nl en socials voor alle info.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos! Ja,

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Straf voor een man die gevangenismedewerkers gijzelde. Het gaat om Corné H. Die gijzelde in december personeel van de gevangenis in Vught. En deze verslaggever van Omroep Brabant vertelde eerder al om wat voor gevangenis het gaat.
1: Het zou gaan om het Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Daar worden zo'n 270 personen vastgehouden. En dat zijn personen waarbij je moet denken aan mensen met psychoses, verwarde personen. Ja, mensen die dus behoorlijk onberekenbaar zijn, zoals je nu merkt. Die kunnen vanuit het niets dus hele rare dingen doen.
0: En voor die gijzeling krijgt H. een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar. En die straf hoeft hij pas uit te zitten als hij opnieuw de fout ingaat. Corné H. zat al in de gevangenis in Vught vanwege een andere gijzeling. 2 jaar geleden hield hij namelijk medewerkers vast in een café in Ede. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestormingen van Ceuta, het kleine Spaanse landje net boven Marokko. Morgen praten de EU-asielministers daarover. Namens Nederland is asielminister Van der Brink erbij. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. En daarover zijn nog veel vragen in Europa, zegt mijn collega Nouska.
2: Veel landen vragen zich wel af hoe dit kon gebeuren. En Van der Brink noemt het ook een ongekende schending van de integriteit van de buitengrens van Europa. Ja, en hij wil dat Spanje deze kwetsbare grens beter beschermt. Hij wil meer actie van Spanje en Marokko om dit te voorkomen. Ja, en dat wordt morgen ook zijn inbreng in die vergadering.
0: En de meeste vluchtelingen die van Marokko naar het Spaanse gebied zijn gevlucht, zijn inmiddels weer terug. En op meerdere plekken in Nederland varen geen pontjes meer, omdat het water zo laag staat. Vanwege de droogte natuurlijk. In Reden in Gelderland ging hier gisteren voor het laatst. En dat had niet iedereen door, zag verslaggever Roel Pauw.
3: Ik wist niet dat de pont uit de vaart was. Ik had niet opgelet. Gewoon op de Bonnefoy deze kant op gereden.
4: En nu?
3: Ja, nu moet ik een flink stukje omfietsen. Ik hoop alleen dat ik genoeg accu nog heb.
5: Nou, krijgen we dit weer. Waarom?
6: Gisteravond zijn we uit de vaart gegaan. De meeste laag waterstand is voor ons niet meer te doen.
0: Ja, de pontjes gaan pas weer varen als het waterpeil hoog genoeg is. Het weer nog steeds tropisch warm met vanavond kans op regen en onweersbuien. Morgen een bewolkte dag met in het oosten kans op onweer. Het wordt dan maximaal 33 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Latin Village. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
9: Party gaan zometeen door je speakers naar Kleine John en Chavante.

0: niks.
1: Hoe was je vakantie?
0: Ja,
1: je ziet er niet uitgerust uit.
0: Ik moet eerlijk toegeven, met kinderen op vakantie is geen vakantie, maar er is iets ergs gebeurd. Ik heb echt een hele leuke tijd gehad, hè, daar niet van. Maar ik moest opeens aan jou denken.
1: Oh.
0: Maar niet op een positieve manier.
1: Nee, het zou een keer positief zijn.
0: Jij was in de laatste week voordat ik op vakantie ging.
1: Ja.
0: Heel erg verkouden. Je was ook aan het kuchen.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je het kan horen, maar jij hebt mij ziek gemaakt. Ja, mijn laatste dagen van mijn vakantie was ik ziek.
1: Ja, dat is 2 weken geleden. Dat komt toch niet door mij, omdat je bij mij in je studio hebt gezeten.
0: Jawel, jij ging zo hard hoesten ook naar mij toe en echt naast me staan en zo. Het was echt heel goor. Maar ik weet zeker dat ik ziek door jou ben geworden. En ik vind het best wel heftig. En jij gelooft niet dat het zo is.
1: Ja, het zal wel. Het komt allemaal natuurlijk wel heel toevallig.
0: Nou, geloof me, wij gaan straks bellen met een viroloog.
1: Nee, daar ben je nou echt zo geverkeerd over dat je gewoon het helemaal
0: Ik wist al dat jij me niet zou gaan geloven. Dus ik dacht, weet je wat, als we gewoon straks gaan bellen met een viroloog, Ab Oosterhuis. Hij is heel veel op
1: TV. Ja, die komt me bekend voor.
0: Ja, toch? Hij is op tv geweest over coronapandemie. En
1: Appie.
0: Nou, zo heet hij niet, maar hij gaat dus vertellen of je dus van een verkoudheidsvirus zo snel ziek kan worden.
1: Appie Oosterossel.
0: Kijk, zie je, en hij maakt mensen ziek en mentaal ook gewoon. Ziek en mentaal.

0: Ik denk, ik weet vrijwel zeker dat mijn collega mij ziek heeft gemaakt. Ja, ik denk dat iedereen wel een collega heeft die gewoon super ziek naar werk komt. Gewoon omdat hij wil forceren. Hij is te gierig om één dag vrij te nemen. En wat gebeurt er? Een paar dagen daarna word jij zelf ziek. En ik weet vrijwel zeker dat het door hem is gebeurd. Maar we moeten het natuurlijk gaan vragen aan een viroloog, Ab Osterhaus. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Wel even, wat is een viroloog voor de luisteraars die dat niet weten?
1: Een viroloog is iemand die virussen bestudeert. Ja, dus iemand die kijkt wat voor virussen zijn er, hoe zitten ze in elkaar en hoe kunnen ze mens en dieren ziek maken.
0: Ja, dan eigenlijk direct mijn eerste vraag. Ik ben denk ik ziek geworden door mijn collega Noordin, maar kan dat eigenlijk zomaar?
1: Dat zou best kunnen, maar je bent er nooit helemaal zeker van. Want we weten bijvoorbeeld op het ogenblik zijn er toch nog wel redelijk wat mensen ziek. Met name hebben ze luchtwegklachten. En het zou dus best kunnen zijn dat je onderweg naar je werk, in de tram of in ergens anders, dat je besmet geraakt bent. Maar het is natuurlijk ook mogelijk dat het op het werk gebeurt. Maar het is altijd moeilijk om te zeggen, ik ben echt door iemand anders besmet geraakt.
2: Ja, want ik vind dat een beetje lullig. Ja, zij gaat maar gewoon hier voor de bus gooien.
0: Ik heb dezelfde klachten als dat hij had 6 dagen later. Ik vraag me af, wat is dan de incubatietijd van bijvoorbeeld zo'n verkoudheidsvirus?
1: Nou, die is over het algemeen wat korter, dus dat spreekt er een beetje tegen. En die verschijnselen zijn precies hetzelfde. Ja. Dus die verkoudheidsvirussen, die geven eigenlijk precies dezelfde verschijnselen. En dat kan minder ernstig of ernstiger zijn, dat kan. Maar het is heel moeilijk om altijd te zeggen, ik weet 100% zeker dat ik door iemand anders besmet ben. Maar wat je wel weet natuurlijk, dat als je in een bedompte ruimte samen bent en iemand loopt te niezen, te hoesten, dat die kans veel groter is dat je aangestoken wordt.
2: Ja, want ik had een keer ooit een filmpje gezien op TikTok en daar bleek dus als iemand niest dat hij nog echt tot 100 meter iemand kan besmetten. Is dat zo?
1: Dat hangt een beetje van de omstandigheden af. Als er heel goed geventileerd wordt, dan is het risico veel minder groot. Het is wel zo dat zeg maar in de wintertijd hebben we met name influenza. En door het hele jaar heen hebben we die rinovirus. Dat zijn die verkoudheidsvirussen.
2: Oh, is dat iets anders?
1: Dat is iets heel anders. Dus we hebben heel veel virussen die je uiteindelijk ziek kunnen maken. En van die verkoudheidsvirussen, die komen we door het hele jaar voor. Het grappige is dat we tijdens COVID hebben gezien, dat door die maatregelen die we namen, die mondkapjes en al die andere dingen die we deden, de afstand, ging COVID zelf weg. Er kon geen influenza voor, er waren andere virussen die niet voorkwamen. Maar juist die verkoudheidsvirussen, die bleven wel voorkomen. Dus die maatregelen hielpen eigenlijk niet echt daartegen.
0: Ja, want ik vraag me dan nu af, hè, wat kan ik het beste doen als ik toch met een collega moet werken wanneer hij ziek is? Want ik maak me wel een beetje zorgen.
1: Nou, ik zou teamen of zoomen of als dat mogelijk is. En als dat niet mogelijk is, ja, dan loop je een risico.
0: Ik moet het met een wat? Ik moet zoenen?
2: Zoom. Online.
1: Zoom. Online. Ja, sorry.
0: Ik denk niet dat je moet niet intiem zijn en niet zoenen.
2: Hey. In teams of Zoom? Jongen. Ik denk de oren ook uitspuiten.
0: Ik denk dat ik ook een oorontsteking begin te krijgen.
1: Goed, dat is wat wij meestal gebruiken. En dan kun je van huis uit werken. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk niet mogelijk. Hè? En als je binnen bent, in een bedompte ruimte, is die kans natuurlijk veel groter.
0: Dus met andere woorden, gewoon zo ver mogelijk van elkaar af staan. Of werken.
1: Ja, maar zelfs dat is niet altijd genoeg.
0: Oh.
2: Ik hoor eigenlijk een beetje of je moet op afstand werken. Ben je er nog? Ab is er klaar mee.
0: Nou, Ab, die denk ik moet afstand nemen.
2: Maar in ieder geval heel erg bedankt. Ik denk dat we alles al gesteld hebben. In ieder geval, doe het als je ziek bent. Liefst online, zei hij. En ja, als je dan toch naar werk gaat, dan is het maar wat het is.
0: Gewoon ziek worden dus.
2: Of als jij volgende keer mijn werkdag betaalt als ik dan ziek ben. Dan wil ik wel vrij nemen, want ik ben veel te gierig ervoor anders.

0: examen?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobbo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Yeah! Oh my lord, één ding wat ik niet gemist heb. Maar ik moet eerlijk toegeven, het voelt wel lekker om te gaan winnen. Dus wie weet?
3: Weet je wat lekker voelt als Sander dadelijk een vraag stelt? En dat je jouw hart op ziet denken en dat je denkt... Nou, daar heb ik gewoon nu al zin in.
0: Hallo.
3: Het middagtentamen.
0: Ja.
3: Kennisquiz van 5 vragen. En het is dus zo mooi. Jij kan een team kiezen. Team Noordin of Team WEF.
0: Ja, ik denk dat ze sowieso niet in het arrogante team moeten gaan zitten. Maar het team die echt kans wil maken om de winst naar binnen te halen. Zelfs wanneer je ziek bent.
3: Ja, er zijn al heel veel weer excuses om iemand binnen te halen in je team. Ik ben gewoon opstellen vanuit je eigen kracht uitgaan. Dit is het team wat vaker wint. En wil jij gewoon winnen, reageer dan gewoon Team Noordin in de NPO Luister app. En wil je een ziek persoon helpen, zowel naar hoofd als naar verkouden. Dan kan je het team WEF sturen.

0: heet de grootste vliegmaatschappij?
1: WEF. KLM.
0: Nee. Van Australië. Noorden. 5, 4. 3.
2: Australian Airlines.
0: Nee, het is Qantas. Jammer, ding.
1: Hebben ze tamen?
3: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Kennisquiz van 5 vragen waarin we jouw hulp keihard nodig hebben. Het middagtentamen. Elke dag spelen we dit om gewoon te checken. Hey, hoe zit het met onze kennis? Wordt het een stukje beter? Dat wordt het niet. Maar we gaan het in ieder geval elke keer weer proberen. En vandaag is iemand die mij niet gaat skippen, maar wel met team zit. Skipper!
5: Hey.
2: We gaan er weer voor vandaag, hè, bro?
5: Ja, toch?
1: Ja, ik heb Mohammed in mijn team. Hallo.
5: Hey, hey.
1: Ja, met jou moet het gaan lukken, want een aantal weken gaat het echt al fout in Team WEF.
5: Ja, laten we het hopen.
1: Ja, hoop moeten we hebben.
2: Ik denk... Ik denk
1: zie jou al lachen.
2: Sander, onze quizmaster, wat gaat er gebeuren?
0: Yes, nou ja, je hebt bijna alles al gezegd, want we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord niet, Matre, de ander, weet die het niet, dan gaan we naar de teamgenoten of Skipper of Mohammed. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt en degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag.
4: Het middagtentamen.
0: Slecht begonnen, want het is 0-0. Vraag 2. In welk land vind je de hoofdstad San Juan?
1: WEF.
0: WEF. 5, 4, 3.
1: Colombia.
0: Nee, geen Colombia.
2: San Juan.
0: 4, 3, 2.
2: Chili.
0: Geen Chili. Nee, Skipper, oh, weet jij het? 3, 2.
2: San Juan.
5: Nee. Argentinië?
0: Nee, geen Argentinië. Mohammed, weet jij dan?
5: PR, Puerto Rico.
0: Puerto Rico is
1: lekker, Mohammed. Lekker.
0: 1-0 voor
2: Puerto Rico.
0: Vraag 3.
1: Nog een plek waar je naartoe wil gaan.
0: Snap ik. Frenna die dropte in 2024 Pink Summer. Hoe heet het album dat een jaar daar...
2: Noordin. Bloodline.
0: Ja. Bloodline. 1-1.
1: Ja, dat had ik moeten weten.
0: Ja. Vraag 4. Wat is de artiestennaam van Gianno Meuwenberg?
1: Wat?
2: Noordin?
0: 5.
2: Gio?
0: Nee.
2: Gio? Nee.
0: Geen Gio. Nee. Gianno. Gianno Meuwenberg.
5: 5. GPHG.
2: Oh, ja, ik weet niet wie was het. Ja, dat is het.
1: Nee, ik ben.
2: Nee, dat kan niet, hè?
1: Ja, wel, dat kan wel. Dat kan wel. Dat is zijn teamgenoot.
2: Geeft dan gewoon het antwoord. Dat kan niet, Emma.
1: Jij bepaalt niet. Jij moet stil zijn.
0: Als het jouw teamgenoot was, als het Skipper was.
2: Het was Mohammed.
1: Het was Skipper. Was het Skipper?
0: Ik denk dat dit Skipper. Ja.
1: Precies.
0: Wat verdomme
2: veel nou mee, Skipper?
1: Het is GP uit G.
0: Het is GP uit G. Maar je mag het nog niet zeggen, bro. Je wacht op je naam natuurlijk.
2: Oké, okay, Skipper, goed. We mogen vanaf nu alleen antwoord geven als je je naam hoort, oké? Okay?
5: Sorry, man.
2: Geen stress.
0: No
2: je
0: worries.
2: Bent tenminste een eerlijke.
0: Ja, het is dan wel 2-1 voor WEF nu, maar we gaan alweer naar de laatste vraag. Vraag 5. Michael Jackson, die heeft nog steeds het record voor het meest verkochte album ooit. WEF.
1: Billie Jean.
2: Nee, fout.
0: Nee, is het niet.
5: Thriller.
2: Ja, maar...
1: Wie is dit? Ja,
2: maar ik ga
1: Skipper. Is het Skipper?
2: Maar ik ben echt Michael Jackson fan. Deze kan je niet meenemen.
0: Maar dit was de Skipper, Noordin, 5.
2: Thriller.
0: Ja, het is Thriller.
1: Ja, maar dit telt helemaal niet, want hij zei het antwoord.
2: Maar net telde het ook.
0: Ja, maar het is wel zijn teamgenoot, dus ik ga hem wel tellen. Het is 2-2.
2: Oké, Skipper, luister bro. Dit is heel gevaarlijk wat je doet. Stel je redt het tot morgen. Wacht totdat je Skipper hoort. Oké?
5: Ja, toch?
2: Okay.
5: 100.
2: Oké, we gaan eerst kijken of we het gaan redden tot morgen, want nu is de benaderingsvraag. Ja, we zijn echt met het is soort. Oké, benaderingsvraag.
0: Bonsie maandag.
2: Ja, bonsie maandag, vertel, wat is de bedoeling?
0: Skipper en Mohammed die zijn dus niet
2: geen antwoord geven.
1: Sorry, dit is
0: echt. Noorden en WEF, ik heb een telefoon nodig, ik heb weer een cijfer nodig. En dit jaar, en deze keer gaat het over jaar en maanden. Want hoe oud was de oudste hond ooit van de wereld?
1: Wat?
0: Er is dus een hond geweest, die is het oudst ooit geweest. Staat in de recordboeken, maar hoe oud is dat in jaar en maanden?
1: In jaar en maanden?
0: Ja.
2: Jongens, jullie mogen niet helpen.
0: Skipper
2: niks.
0: En Mohammed.
2: Niks. Ooit, hè? Oudste hond ooit. Oudste hond ooit.
0: Ja. Dus ik heb een jaar
1: je moet
0: en
1: al, je moet het. Je moet al.
0: Oké, okay, schrijf het op. Ze zijn druk bezig. Ik wil het in 3, 2, 1. Noorden zegt 26 jaar, 7 maanden en 9 dagen.
2: Ja, maar zij draait hem niet om.
1: Nee, hier. Ik heb 56 en 3 maanden.
0: 56 jaar en 3 maanden. Poeh. Nu We zitten ver van elkaar af. Maar de oudste hond ooit van de wereld. Hij werd geboren in 1910.
1: I don't care. Ik wil weten hoe oud hij was.
0: En hij overleed op 14 november 1939. Dus dat betekent 29 jaar en 5 maanden oud. Noordenwind. Ja, toch, Skipper, laat je horen!
2: Oh, lekker dit zeg. Zo, en wat was mijn antwoord? 26 jaar. En hoe oud is hij geworden?
0: 29 jaar. Wow, maar 52 is ook wel flink hoor.
1: Wat lach jij? Wie heeft gezegd dat je mag lachen? Want ik heb je bijna ingemaakt.
2: 52.
1: Bijna? I was this close.
2: Een hond die 52 werd.
1: Morgen? Het is de oudste hond ooit, weet ik veel.
2: 52.
0: Wef die komt morgen...
1: Luister, ik ben een Marokkaan. Ik heb nooit een hond gehad.

0: heb iets op TikTok gezien, guys. En dit moeten we proberen. Ik zag in een paar podcasts dat ze tijdens hun opname een video aanzetten. Een video van een uur lang. En je zou denken stilte. Maar het wordt dus onderbroken door Michael Jackson geluiden. Dat moet ik doen. Dit is toch geweldig.
1: Ja, we gaan dus zo meteen het volgende uur een uur lang dit aanzetten. En deze Michael Jackson komt dus gewoon random een uur lang er doorheen. Door de
0: en we
1: muziek,
0: hebben gewoon geen idee wanneer.
1: Geen idee wanneer.
0: Oh, te leuk.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Koffan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Limburgse natuurbrand blijft zich uitbreiden. Aan het eind van de ochtend sprak er brand uit bij Venray. Er staat nu een gebied in de fik van 21 hectare. Dat zijn ruim 40 voetbalvelden. En het blussen gaat moeilijk, ziet verslaggever Roel Pauw.
1: Wat het blussen lastig maakt volgens de deskundigen is dat het vuur zich door de kruinen van de bomen beweegt. Het staat hier vol met hoge dennenbomen. Die zitten vol met hars en zijn droog. En door de hoogte zijn die boomtoppen iets lastiger te bereiken.
0: Er wordt nu geblust met brandweermensen uit verschillende provincies. Onder meer met 2 helikopters.
1: Die hoor je nu zo af en toe al voorbij vliegen met een lading water. Richting het bos waar nog steeds grote rookwolken uit opstijgen.
0: Vanmiddag brak er ook brand uit in Rosmalen in Brabant. Daar staat een stuk bos in brand, zo groot als een voetbalveld. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. Een vrouw van 28 had drugs gebruikt op een feestje bij haar thuis. En zegt dat ze daarna in slaap is verkracht door die man. Er was 3 jaar celstraf geëist tegen de agent van 36. Maar volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. De oproep die zangeres Sophie Straat deed op Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het Openbaar Ministerie. Ze vroeg tijdens het optreden alle witte mannen naar achteren te gaan. Ja, Sophie Straat wilde in de moshpit ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en ook mensen uit de queer community. De oproep kan volgens het OM niet gezien worden als groepsbelediging of discriminatie. En dan nog een bijna record voor deze film.
2: Hi, my name is Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Spider-Man Brand New Day heeft het op 1 na grootste openingsweekend ooit gehad. De film bracht $927 miljoen in het laadje. En daarmee zijn de kosten van $225 miljoen al ruim terugverdiend. Alleen de film Avengers Endgame bracht meer geld op in de allereerste dagen. Gaan we naar het weer toe. Vanavond nog lang warm buiten, met vooral in het zuidoosten kans op nog een regen- of onweersbui. Morgen een bewolkte dag, met in het oosten dan kans op onweer. Het wordt maximaal 33 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh
3: met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Noordin en West.
6: Een van ons deed alsof hij bij een kerk werkte. Dat hoor je zo bij hoe dit is.

0: Wat is het verhaal van vandaag?
1: Vandaag is het: ik deed alsof ik werkte bij een kerk, zodat ik gratis kon parkeren. Oké, Noordin, wat voor kerkelijk werk deed je dan om hun te overtuigen?
2: Nee, dat niet. Maar voor de mensen die zich afvroegen van wat was er aan de hand. We hebben een uur lang een Michael Jackson die door ons heen komt zingen of adlibs komt doen. Dat gaat nu viraal op een podcast en wij dachten laten we het ook gewoon doen voor een uur. En nog even één keer de vraag.
1: Ja, wat voor kerkelijk werk deed je om hun te overtuigen?
2: De boodschapper.
1: Nee. Oh, wauw. Oké, en Wef, hoe ben je hiermee weggekomen dan?
0: Nou, omdat ik een dankgebed... Ik ging een dankgebed geven aan iemand die daar werkte.
2: Sander, jij bent christelijk.
1: Ik ben zelf christen, ja.
2: Hoe voelt dit voor jou?
1: Ik weet niet wat ik meemaak, maar één van jullie is dus echt waar.
0: Ja, en
1: dat maakt het nog crazy.
2: Ja, ik deed alsof ik bij een kerk werkte, zodat ik gratis kon parkeren. Oh, wie van ons twee?
1: Maar hoe ook?
0: Wie van ons twee was het? Laat het even weten in de NPO Luister.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: We gaan weer checken wie van ons twee tegen jou gaat liegen. Je kan dus op dit moment jouw persoonlijke leugendetector een stukje beter maken. En dan weet je voortaan in live, liegt er iemand tegen me of spreekt er iemand de waarheid. Want ik ga tegen je liegen of Wef gaat tegen je liegen.
2: Ja, en Sander de producer die heeft dus een verhaal. En hij mag ons allebei maar één vraag stellen om erachter te komen. Dus Sander...

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ik deed alsof ik bij een kerk werkte, omdat ik dan niet hoef te betalen voor de parkeerkosten. Bij wie hoort dit verhaal?
2: Shanna die zegt Noordin, ja Noordin.
1: Ja, er komen sowieso veel reacties binnen. We hebben ook een poll op onze Insta geplaatst, Noordin MMF. Als je ons nog niet volgt, doe dat dan ook. 74% denkt Noordin en 26% denkt maar Wef.
2: Maar wie was het?
1: Ja, wie was het? Even kijken wie het was.
0: Who did it?
3: Het was Noordin.
2: Van alle dingen die je in je leven hebt gedaan, past dit echt in je... De ergste dingen, past dit echt in je top 3?
1: Dit vind je echt erg?
2: Dit vind ik abnormaal, bro.
1: Kijk, net zei ik, hè, van ik heb dit en dat. Het werkt gewoon als volgt. Je hebt in Den Haag, heb je een kerk zitten. En je kan ook gewoon niet makkelijk parkeren in de stad. En toen zat ik een keer met de mattie in de auto en die zei van... Hey, trouwens, een inside hack wat veel Haagenezen doen... is die parkeren hun auto voor de kerk. Dus zet je hem gewoon in het rijtje naast de kerk neer. Want daar schrijft de handhaving geen bekeuringen voor uit.
2: Omdat ze christelijk zijn?
1: Waarom weet ik niet. Maar ik weet dat de mensen die daar parkeren voor die kerk... die krijgen dus geen boetes.
2: Nee, doe normaal.
1: En ik moet ook wel zeggen, de eerste keer dat ik hem daar parkeerde... dacht ik een beetje ook van ja, nu moet ik wel doen alsof ik...
2: Alsof je christelijk bent.
1: Nee, niet per se of ik christelijk ben, maar dat ik daar wel werk.
2: Oh.
1: Of dat ik daar wel, dat het een normale...
2: Je mag daar toch niet werken als je niet christelijk bent?
1: Dat een normale, nee, dat is ook zo. Maar ik bedoel dat het een normale gang van zaken is. Dat ik daar de auto parkeerde, dus dat ik niet zenuwachtig ben. Dus toen parkeerde de auto en er kwam net iemand naar binnen of naar buiten. En toen zei ik, goedemiddag. En toen bleef gewoon heel stoïcijns deken alsof ik iets uit de achterbak ging pakken. En toen liep ik gewoon de stad in.
2: Oh, wat heftig, wat heftig.
1: Ja.
2: Ik vind dit echt zo heftig om aan te horen.
1: Ja, ze zijn er nu aan het verbouwen, dus het kan helaas nu niet.
2: Nou, Noordin, je deed het gewoon nog steeds.
1: Ja, tot een paar maanden geleden.
2: Oh, wat erg.
1: Weet je hoeveel geld me dat heeft geschild?

0: En ik ben echt super hyped over iets. En dat is namelijk dat Roy Meijer, je kunt hem misschien kennen van boxie-influencers en een van de beste Nederlandse judoka's die wij hebben gehad, die gaat de ring weer in, maar als MMA-vechter. En ik wil wel een hot take gaan doen met jou zometeen.
1: Jij vindt het echt leuk, hè?
0: Ik ga het zometeen allemaal aan je vertellen. Waarom dit bijzonder is en waarom dit...

0: naar gemaakt.
1: Ja, precies.
2: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zal vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
3: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
5: Nordin en West. Ketne voor je zometeen. Boerderliefde na Kevin en Roxy Dekker.

0: kan zomaar zijn dat we een nieuw Nederlands wereldkampioen hebben met MMA voor een tijdje.
1: Noordin
2: en Web.
0: Ja, ik vind vechtsporten geweldig. En waarom vind ik het geweldig? Het is gewoon iets gladiatorisch van vandaag de dag. De vechtsporters van nu zijn de gladiatoren van vroeger. Waarom vind ik het geweldig? Waarom hou ik van vechtsporten? Ik weet niet precies wat het is.
3: Het is die ooga booga.
0: Ja, maar ik weet gewoon, het is iets heel natuurlijks, heel normaals en heel gezonds. Vandaag de dag worden wij niet zo vaak meer uitgedaagd om in onze natuurlijke emoties te komen. En ja, voor twee mannetjes die tegen elkaar gaan vechten, dat is gewoon een hele natuurlijke emotie.
3: Ja, ik vind het vooral bijzonder, want het is ook gewoon heel erg technisch. Want je bent aan het vechten
0: weten.
3: Nadenken tegelijkertijd
0: zeker,
3: over wat je doet.
0: Schaken en het is... Maar waarom begin ik er nou over? Omdat ik eigenlijk heel hype ben over het volgende. Levi Richters, echt de protégé van het kickboksen, de Prince of Kickboxing werd hij genoemd, heeft de overstap gemaakt naar MMA. En MMA is Mixed Martial Arts. Dat betekent dat je en mag worstelen en ellebogen en staand. En je mag daar gewoon alles doen. Maar nou heeft hij zijn debuutpartij tegen een monster, Roy Meijer. Je kunt hem kennen van boxing influencers. Je kunt hem ook kennen als judoka. Hij heeft superveel dingen daarin gedaan. Olympische Spelen, noem maar op. Maar is gewoon een beest. Hij heeft tegen Melvin Manhoef gevochten. Daar heeft hij gewonnen. Die vorige partij heeft hij op knockout gewonnen. En ik dacht gewoon, kijk, Roy is speciaal. Ik kijk veel lang vechten.
3: Yeah.
0: Hè? En hij heeft iets wat niet veel hebben.
3: Honger.
0: Ja, hij heeft een honger van hier tot Tokio. Yeah. En dat vind ik vet, want hij is 35. Dat is niet dat je dan over de heel bent, maar dan zit je wel, ben je geen 23 meer.
3: Yeah.
0: Veel vechters van 35 die stoppen ermee. En hij begint op zijn 35, dus hij doet het helemaal andersom. En hij is gewoon volgens mij 120, 125, misschien wel 130 Jeetje. Kilo aan spier. En hij is dus gewoon super fit en sterk. En dat is een combinatie. Ja, dat was niet Roy Meijer, maar dat is Michael Jackson die doorheen komt. Totdat wij een soort, ja, Michael Jackson hebben een uur lang aanstaan. En die komt dan op de meest random momenten, komt hij ons even gedag zeggen. Zometeen gaan we bellen met Roy Meijer, want hij gaat zijn MMA debuut maken. Maar dat moet hij doen tegen Levi Richter, Prince of Kickboxing. Alle twee worden zijn eerste keer. En ik ben wel hier om een hot take te doen. Ik zeg gewoon wat die partij ook wordt. Want het kan ook zomaar zijn dat Levi, daar heb ik ook heel veel vertrouwen in de MMA. Dus sowieso twee goede gasten. Maar Roy geloof ik gewoon op, omdat hij zo'n spectaculaire vechter is, dat hij binnen 2 of 3 jaar UFC wereldkampioen is.
3: Ja?
0: Ja, ik zeg het gewoon.
3: Crazy.
0: Ik zeg het gewoon. Wow. Ik denk dat deze man met zijn drive en zijn talent en zijn genen, denk ik als hij echt alles op alles zet, dat hij binnen 3 jaar gewoon zwaargewicht UFC kampioen is.
3: Wow,
0: ik heb het gezegd, hè? Wat is het vandaag? 3 augustus 2026. Nou, we gaan een Roy eens even bellen zometeen. Kijken hoe hij er zelf over denkt.

0: En laat me je één ding zeggen. Roy Meijer wordt de grootste MMA-vechter die wij in Nederland gaan kennen.
1: En Wes.
0: Je kan deze man kennen als Olympisch judoka. En een tijdje geleden heeft hij ook meegedaan aan Boxing Influencer. Stond hij tegenover Melvin Manhoef. Die partij heeft hij ook gewonnen. En hij houdt maar niet op. 26 september gaat hij de ring in tegen Levi Richters om zijn MMA-debuut te maken. Give it up voor niemand minder dan Roy Meijer! Hey bro, je bent er.
2: Yes.
0: En ik vraag me toch wel af. Judoka, boksen en nu MMA. Je krijgt er maar geen genoeg van.
2: Nee, klopt. Absoluut. Ik vind het heerlijk om te vechten. Of dat nou op de judomat is, of dat nou in de ring is. En straks in de kooi. Het moment dat ik daar instap, gaat er een knopje om. En dan mag het beest los. Daar hou ik van.
0: Ja, Roy, de meeste mensen die zouden gaan wegrennen. Maar jij zegt, ik hou ervan om te vechten. Kan je ons even uitleggen, wat is daar nou zo lekker aan?
2: Ja, allereerst, mijn hele leven is een gevecht geweest. Ik heb me altijd moeten bewijzen. Ik kom vanuit een uitdagende achtergrond. En als je je eigen mannetje niet kan staan, dan verzink je heel snel. Dus het zit in mijn DNA, het zit in mijn leven. In de judo kwam dat eruit. Maar ik ben ook een persoon die van een show-element houdt. Daar is bij de judo nooit echt veel ruimte voor geweest. Want op het moment dat je een vreugdgedansje doet of een salto op de mat, dan krijg je een sanctie. En sinds ik ben gaan boksen en zie hoe je dan in de spot staat en met het publiek kan spelen. Ja, daar kwam er echt, was een openbaring voor mij. En ik dacht, dit is het, man. Ik heb nog een aantal hele mooie topsportjaren. Mijn dak is nog lang niet bereikt. En bij het MMA kan ik mijn Olympische judo-achtergrond maximaal benutten. Daar sta je al 1-0 voor. Dus ja, dit was een match made in heaven.
3: Is dat dan ook de reden dat je die overstap hebt gemaakt naar MMA?
2: Ja, een van de redenen, judo was een beetje klaar voor mij. Het was niet meer mogelijk om nog 4 jaar richting de Spelen te werken zonder een goede trainer te hebben. Dus daar heb ik afscheid van genomen. En met Boxing Influencer kreeg ik de kans om te gaan boksen. Ja, en toen ik mijn handschoenen aan had en een paar goede tikken had gekregen en uit dat gedeelte, toen wist ik het. Ja man, dit is het. Als een kind in een snoepwinkel. En als je dan heel die voorbereiding doet, alsof het een Olympische Spelen is, dan merk je gewoon dat het niets anders is. Je gaat straks daar de kooi in of de ring in en het is jij of de ander. En dan merk je gewoon dat je er gewoon helemaal overheen valt. Het is een heerlijk gevoel.
0: Het wordt gewoon een megapartij, want Levi Richter, jouw tegenstander, daar ben ik ook super hype mee dat hij die overstap heeft gemaakt naar MMA. En ik vind het echt een hele bijzondere match dat jij tegen de Prince of Kickboxing staat. Hoe gaat die partij verlopen, denk je?
2: Ja, ik kan nog niet veel zeggen over mijn tegenstanders en wat er precies te gebeuren staat. Dat wordt in de komende dagen naar buiten gebracht. Dus dat hou ik nog een beetje achter de hand. Wat wel gewoon zo is, is dat, dat bij LFL, de organisatie in Nederland, dat er steeds grotere namen mee gaan doen. En zo is Nederland van het kickboksenland langzaam aan het transformeren naar het MMA-land. Met heel veel talenten en legendes die we alle hebben. En zodra ik en Levi onze debuut maken, gaan daar nog 2 namen aan toegevoegd worden. Dus trots om daar deel van uit te maken.
0: Ah, oké. Okay. Hey, Roy, dan nog het laatste vraagje. Ik heb het net op de radio gezegd. Ik zie me gewoon echt voor me dat jij gewoon UFC-kampioen gaat worden. Dat is in mijn ogen de grootste MMA-organisatie die er is. Wat wil jij bereiken hier? Wat wil jij gaan bereiken in het MMA?
2: Absoluut hoogst haalbare. Roy Meijer, die geen UFC-kampioen is, dat is niet te denken. Dus dat zit op de route.
0: Hoeveel jaar?
2: Het zou me niet verbazen als ik het binnen 3 jaar bereik.
0: Nou, wow. Precies dat zei ik ook. Roy, ik nodig je graag een keertje uit in de studio. We hebben het in ieder geval nu gezegd op 3 augustus 2026, over 3 jaar. Binnen 3 jaar ben je gewoon UFC-kampioen. Ik heb er alle vertrouwen in en heel veel succes met jouw voorbereiding, man.
2: Amen. Thanks, man.

0: geven we kaarten weg voor Latin Village. En Wef heeft natuurlijk weer een nieuw wild weetje voor je.
1: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Quidex.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op Phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app. In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De natuurbrand in Limburg is nog steeds niet onder controle. Die brand is in de buurt van Venray. Er staat een gebied in brand van 21 hectare, omgerekend zo'n 40 voetbalvelden. Er wordt al uren geblust, maar het vuur blijft maar woeden, ziet verslaggever Roel Pauw.
1: Heeft onder andere te maken met de wind, die toch geregeld van richting verandert. Het is hier kurkdroog natuurlijk, net als in de rest van Nederland. En je hebt hier veel dennenbomen die makkelijk vlam vatten en waarbij het vuur ook zich door de kronen verplaatst. En de brandweer kan dan net iets moeilijker bij dan wanneer het een heidebrand zou zijn bijvoorbeeld.
0: Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van dorpen in de buurt. En die krijgen het advies om weg te blijven uit het natuurgebied. Een man uit Bergen op Zoom is opgepakt omdat hij mogelijk lid was van een terroristische organisatie. En ook wordt hij verdacht van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Justitie zegt dat de man van 20 mogelijk plannen had om uit te reizen en zich aan te sluiten bij een groep die connecties heeft met IS. Hij blijft dan zeker 2 weken vastzitten. In Denemarken zijn ongeveer 1600 jongeren begonnen aan de nieuwe langere dienstplicht. De diensttijd is verlengd van 4 naar 11 maanden. En ook zijn voor het eerst vrouwen opgeroepen, onder wie de Deense prinses Isabella. Louis van Gaal zou wel voor de 4e keer bondscoach willen worden. De Telegraaf meldt dat hij hierover wil praten met de KNVB. Hij zou dan de opvolger worden van Ronald Koeman. En meerdere pontjes in Nederland zijn gestopt met varen. Dat heeft alles te maken met de lage waterstanden door droge weer. Het pontje bij Reden in Gelderland bijvoorbeeld voer gisteren voor het laatst. Mensen moeten nu dus omrijden.
2: Ja, zeker.
3: Ja.
2: Pontje weg.
3: Nou, krijgen we dit weer.
0: Maar er is ook één voordeel. De veerman is hierdoor even lekker vrij.
4: Ja, klopt. Gedwongen rust, zeg maar. Dus het is een inkomstenverlies. Maar ik kan nu wel een keer genieten van het mooie weer zelf. Ik weet niet wat mij in overkomt.
0: Nou, goed nieuws voor die veerman. Vanavond is het nog lang warm. Wel heb je vooral in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Morgen bewolkt met in het oosten dan kans op onweer. Het wordt maximaal 33 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Latin Village. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
7: En die kaarten kun je zo meteen winnen bij ons in de show.

0: Noordin. Noordin en Wef. Heb je nog geen plannen deze zomer? Hou je van Latin music? Let dan goed op. 16 augustus is bijna zover. Dan is het tijd voor Latin Village.
1: En het leuke is, Phonix host een blok op de mainstage. Maar dat is nog een verrassing. Oh, was dat een verrassing?
0: Nee, ik zeg niks.
1: Heb ik nou iets gesnitcht?
0: In ieder geval gaan we tickets weggeven.
1: Shit. Nou, dan weet je dat nu. We gaan inderdaad tickets weggeven. Hoe gaan we dat doen, Noordin?
0: Ja, gaan we dat al vertellen of gaan we dat... Oké, zometeen ga ik op mijn allerbeste Spaans een tune zingen. En dan moet jij raden welke tune ik zing.
1: Oh, gaan we weer Noordin's Translation doen?
0: Ja, het is
1: doen.
0: Een beetje Translation, een beetje dit, een beetje dat. Een beetje mijn rikken, mijn tikken, de zussen, maar zo.
1: Nou, wil je meedoen, reageer Latin in de NPO Luister-app als je die tickets wil winnen.

0: Noordin.
1: Noordin en Wef.
2: 16 augustus gaan we tickets weggeven. Nee, we gaan nu tickets weggeven, maar voor 16 augustus... 16 augustus Latin Village, ja. Zo. Nou, nieuws, we zijn er, hoor.
3: Ja, ik heb het door.
2: Jongen. Ik hoop dat jij een stukje scherper bent dan ik.
3: Ik ga mijn best doen.
2: Hey, ik kan jij een beetje Spaans?
3: Nee, mijn Spaans is een beetje roestig. Maar...
2: Oké, maar je bent wel, je houdt wel van Latin music.
3: Ja, zeker.
2: Oké, dan moet het in principe wel goed komen. Ik ben op zoek naar een tune, een artiest. Maar we gaan een beetje tune, een beetje artiest. Dan ik ben vandaag voor de eerste keer ben ik wel in een goede bui. Maar we moeten wel natuurlijk de kaarten weggeven voor iemand die wel echt daar naartoe wil.
3: Snap ik.
2: Oké, ik ga op mijn steenkolen Spaans ga ik een tune doen. En jij moet raden welke tune dat is.
3: Is goed.
2: Klaar ook?
3: Zeker.
2: Oké. Debbie Tirar mas foto's de quando te tuve. Debbie darte mas beso y abrazo la vego que pude e ayayala

0: Today.
1: Het is wel echt heel lastig, Noordin. Jeetje.
2: Ja, eerlijk, ik heb echt geen flauw idee.
1: Nou, ik denk dat
2: ik kan er niks van maken.
0: Moet je iets makkelijker maken,
1: ja,
0: of niet? Iets
1: sorry.
0: Makkelijker?
2: Kan je er niet een melodietje onder gooien?
0: Nou, dat deed ik aan het eind al een beetje. Oké, komt-ie nog een keer.

0: Ja, ik kom niet op de naam. Ik weet niet iets van Ciento?
1: Ciento, Los Ciento, No Ciento. Nee, sorry. No comprendo. We gaan door naar de volgende. Sorry, nieuws. Doe maar even inbellen naar 0909-3869-3869. Debi me tiramos foto's, du quando te fu yo debi tarte. Oh, we hebben een beller. Hallo?
2: Hallo,
1: met wie spreek ik?
2: Met Marcus.
1: Marcus, moet ik het nog één keer doen of denk je dat te weten?
2: Nee, ik weet het al. Dit is Bad Bunny met DTMF. Bad Bunny.

0: van die verder kan niet anders.
1: Ja, ik hoorde gelijk bij die eerste zin al, joh. Maar als foto is ik het gelijk.
0: Yo, hoppa. Hé, hey, wie ga je meenemen?
1: Gewoon een vriend van mij, man. Gezellig.
0: Man, gezellig, man. Je bent toch bij een 16 augustus. Het deed pijn aan je oren, dit?
1: Nou, viel wel mee.
0: Je spaart me voor vandaag.
1: Ja, toch. Eerste dag van de week. Moet
0: precies,
1: kunnen.
0: Precies. Hé, hey bro. Ja, heel veel plezier daar, man.
1: Yes, thanks.

0: drank is geen 0.0.
1: Wilde weetjes.
0: Dat gaan we samen deze week onderzoeken met jou in Wes Wilde Weetjes. Ik denk dat iedereen wel een keertje een 0.0 drankje heeft gehad. Ik heb even gekeken, 16,7% van de volwassen Nederlanders drinken minstens één keer per maand alcoholvrij bier. Ik vind dat nog best wel weinig eigenlijk.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk ook van die radlers, die 0.0 radlers. Je hebt alcoholvrije wijn, alcoholvrije champagne. We hebben zelfs allemaal kinderchampagne van de HEMA gedronken vroeger.
0: Maar kinderchampagne is anders dan 0.0. Ja, ik heb iets gezien. Ik heb namelijk gelezen dat 0.0, daar zit gewoon nog steeds alcohol in.
2: Wat?
0: Ja, echt waar. Ja, dus ik wil samen gaan...
2: Dit zou best wel een ding zijn, want ik heb best wel jong thuis...
0: Heb je 0.0 gedronken?
2: Ik heb eigenlijk vanaf mijn 11e of 12e 0.0 bier gedronken.
0: Ik vind dat echt heel apart.
2: En ook radlers, mijn moeder had dan 0.0 radlers. Dus dat zag ik als een soort frisdrank, mocht ik gewoon drinken. Want er zat geen alcohol in.
0: Maar waarom 0.0? Je kan toch ook gewoon ander frisdrank halen? Ja, ik weet niet, ik vind daar wel iets van hoor.
2: Nee, je mag wel zeggen wat je ervan vindt.
0: Ja, ik heb meer zoiets van, er zit geen alcohol in, dus drink dan gewoon wat anders. Ga gewoon wat anders drinken. Waarom moet het per se 0.0 zijn? Vind je die smaak zo lekker van
2: toen
0: bier?
2: Ik vond Radler toen destijds wel lekker, ja.
0: Nou, kan zomaar zijn dat je alcohol hebt gedronken. Maar
2: ja, dat zou toch wat zijn.
0: Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Pak even de NPO Luister-app erbij en laat me weten wat jij vindt van mensen die 0.0 drinken. Ik ben daar gewoon heel erg benieuwd
2: naar. Wat vind jij ervan dan?
0: Ik vind het gewoon heel apart. Zoals ik al zei, ik denk, ga gewoon wat anders drinken.

0: Some bossy.
1: 0.0 drank is geen 0.0.
2: Wilde weetjes.
1: Dat gaan we samen onderzoeken met jou in Wef's Wilde Weetjes. En voordat we het onderzoek gaan starten, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd wat jij vindt van mensen die 0.0 drinken.
3: Ja, Freddy die zegt gewoon prima toch, ik drink vaak 0.0 als ik nog moet rijden. Het smaakt gewoon bijna hetzelfde.
1: Rashid die zegt ga drinken of doe het niet, waarom zou je het moeten faken? Drink dan gewoon cola.
3: Beetje dezelfde mening die jij ook hebt, hè Wef?
1: Ja.
3: En Fabio die zegt ik vind het een beetje apart, als ik bier drink wil ik gewoon een echte.
1: Ja, ik denk eerder dat. Ik heb niet per se het faken, maar ik heb dan meer van je wilt bier, drink dan gewoon die bier. Esme die zegt, ik heb 0.0 echt nooit lekker gevonden, ook met wijn niet te doen. Gewoon frisdrank nemen en niet stoer doen.
3: Ja, maar waarom wordt het altijd met stoer?
1: Ja, precies, dat vind ik dus apart. Ik vind het dus apart. Dus dat 0.0 en blijkbaar iets je opstellen naar iemand toe of zo op een bepaalde manier, dat heeft er blijkbaar mee te maken volgens de Fanix Fam. Maar morgen gaan we verder onderzoeken of 0.0 drank inderdaad geen 0.0 of althans geen alcohol bevat.
3: Ja, ik ben echt sober. Dit zou wel echt shocking zijn, hoor.
1: Heb jij gewoon gedronken terwijl je kind was?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: It's complicated.

0: www.phoenix.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet twee blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Hi, we hebben ingetuned bij de blog. Wat gezellig. Dit is Dave & Tams met Rain Dance.

0: een hele goede avond. Ik ben weer ingetuned bij...
1: De Blok!
0: De show met verhalen uit jouw stadje. Ja, vanavond weer leuke gasten en natuurlijk goede muziek. Maar eerst, wat mag jij niet van je partner? Ja, vandaag was ik aan het kletsen met een vriendin. En ik vroeg aan haar of zij met mij wilde gaan paaldansen. Ik wil het heel graag doen en het lijkt me gewoon leuk om dat samen met iemand te doen. En ik vind het ook echt iets voor haar. Nou, dus ik vraag het aan haar en zij zegt, ja Naomi, lijkt me leuk. Maar ik denk dat mijn vriend dat niet zo lauw vindt. Dus ik dacht, wat? Wat in de onzekerheid is dit? Ik zou nooit met iemand kunnen zijn die mij bijvoorbeeld niet zou laten paaldansen. Ik vind überhaupt het idee dat je partner iets verbiedt, dat vind ik echt heel erg wild. En mensen zeggen wel eens van, oh, ik mag mijn partner niet op vakantie naar daar. Of ik wil eigenlijk deze piercing, maar mijn partner wil niet dat ik dat doe. Nou, ik vind het allemaal een beetje gekkig, maar ik ben ook heel erg benieuwd hoe...

0: Chris Brown, Davido en Lo J on the block hier bij Phonix. En je hoorde ze met Sensational.
1: On the block met Naomi.
0: Hey, wat mag jij niet van je partner? Dat vroeg ik net aan jou en dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Ergens vind ik het een beetje een bizarre vraag, moet ik zeggen. Want elkaar dingen verbieden, ja, daar krijg ik wat de kriebels van. Maar er zijn gewoon relaties waar dit hartstikke normaal is of waar het gewoon gebeurt. Dus ik dacht, nou, ik ben heel erg benieuwd naar jou. Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. Jenny die zei dat zij van haar vriend de vriendschap met haar ex moest verbreken. Ja, ik kan me wel voorstellen als je in een relatie zit en jouw partner heeft goed contact met een ex en is zelfs nog bevriend, dat je daar misschien iets van ongemakkelijk bij kan voelen. So, I kind of do understand. Maar moeten vind ik altijd moeilijk. Bas die zegt, ik mag niet met mijn kleding die ik buiten heb gedragen op het randje van het bed zitten. Fair. Vind ik meer dan fair. Nino zegt, we hebben liever niet van elkaar dat we uitgaan zonder elkaar. Maar dit is natuurlijk wel een ding. Als zowel jouw partner als jij dat vindt, jullie vinden het samen fijn, ja, dan is het gewoon handig natuurlijk. En Rick die heeft een grappige, die zegt, ik mag niet zomaar mijn baard scheren. Dat vind ik bizar. Want dan moet je dus elke keer aan je partner vragen, mag ik nu mijn baard gaan scheren? Ik kan me nog herinneren dat ik een hele tijd geleden in een relatie zat en dat ik graag mijn haar wilde knippen, heel kort. En dat degene waar ik toen mee was, die was er van, ja, dat moet je niet doen. En dat ik daarnaar heb geluisterd, dat vind ik nog steeds heel bizar. Dus goed, het is maar net ook wat jij natuurlijk zelf fijn vindt, wat in jouw relatie werkt. Maar ik zou altijd al zeggen, verbieden vind ik een beetje raar.

en Jade Larman, dit was Hoog. Naomi. Het was vandaag echt weer fantastisch weer. Ja, ik hou ervan. Het was ook echt perfect strandweer. Maar wat maakt op het strand liggen nou nog lekkerder? Ja, natuurlijk een boxje met lekkere muziek. Dus ik vroeg me af, welke tune doet jou echt denken aan lekker zonnen op het strand? Drop het in de NPO Luister app en wie weet draai ik hem zometeen voor je.

0: Elke tune doet jou echt denken aan lekker zonnen op het strand. Ik vroeg het je net en dat kon je me laten weten in de NPO Luister app. Ja, ik zag een aantal dingen binnenkomen, waaronder deze memo van Nanda.
1: Echt lekker zonnen op het strand. Er hoort zeker dit nummer bij. Zin in de zomerman van Rolf Sanchez, Busy en Kraantje Papi.
0: Ja, en wat nou heel erg leuk is, Nanda was niet de enige die deze tune wilde horen. Ook TV1 zei: Goedenavond Naomi, het nummer van Busy, Zin in de zomerman, doet je echt denken aan het strand. Ja, dan denk ik, dan moeten we hem gewoon gaan draaien. Hier is Zin in de zomer.

0: Ronnie Flex voor je speakers met Non-Stop.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, muziek kan veel meer met je doen dan je alleen laten bewegen. Oud-militair Danny kreeg PTSS en muziek is zijn houvast geworden. Zometeen hoor je er meer over naar Shakira en Burn.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Yo Rotterdam! Van 17 tot en met 23 augustus is het tijd voor Rotterdam Street Culture Week. Is het

0: cv.nl en socials voor alle info.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
3: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus no wachtie en haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: complicated question, stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
2: craving! In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
3: Wacht, is dat geld?
2: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start. En

richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer, het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Ja, je bent nog steeds ingetuned bij de blok. Oh, wat gezellig. Dit is Kleine John en DJ Dylan met Samen.

Fresh and Emery Speakers, dit was Bare Minimum. On the block. Voor veel mensen is muziek gewoon lekker. Maar voor Danny betekent muziek veel meer dan dat. Nadat hij als militair PTSS kreeg, ontdekte hij dat DJ hem echt heel erg helpt. En nu is hij dat aan het delen met anderen. Via zijn make

0: stoornis of syndroom, dus net noem maar wil.
1: Ja.
0: Maar ja, je stelsel is eigenlijk beschadigd, zeg maar. Hè. Je hebt altijd een, nou ja, eigenlijk komt voort uit overlevingsmechanismen. Mm. Dus freeze, flight, fight. Ja, daar heb je drie in. Of je kan ze alle drie hebben, of ja, één van de drie, of twee van de drie.
1: Maar hoe is dat bij jou dan?
0: Complex. Ja, meerdere. Dus ja, het is niet leuk om te hebben. Nee. Maar er is wel een manier om mee om te gaan.
1: Ja, en die manier om mee om te gaan, muziek dus.
0: Juist.
1: Hoe ben je daarachter gekomen?
0: Ja, ik zat thuis op een gegeven moment. Ik was uit, ziek thuis komen te zitten. Werken ging niet meer. En dan word je uit je netwerk getrokken en zat je thuis op de bank. En de muren kwamen aardig op me af. En normaal ging ik ook veel naar festivals en dingen. Maar dat lukte ook niet meer. Veel te veel prikkels. En als ik erheen ging, dan was het middelen gebruik. Dus echt verdoven, niet voelen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, dat moet anders. Maar ja, dus dat ging niet meer. En toen keek ik op een gegeven moment een set van Carl Cox op YouTube. En toen dacht ik van, hé, ik zie hem gewoon. Hij heeft gewoon letterlijk, hij staat voor het publiek. Hij heeft het overzicht over het publiek. Hij staat er niet tussen. Hij heeft echt, nou, de controle over wat hij uitzendt.
1: Ja.
0: Het is echt helemaal zijn domein. En hij heeft nog eens letterlijk de controller in handen. Dus hij bepaalt wat er gebeurt. En toen dacht ik van, hé, dit is vet. Dit is de manier. Nou, toen heb ik een draaitafel aangeschaft.
1: Ja.
0: Ja, je voelt hem al aankomen.
1: Ja.
0: En toen dus ik thuis lekker klooien en doen. Nou, YouTube was mijn grootste vriend. Maar daar kreeg ik toch ook die skills niet echt van. Toen dacht ik van, ik moet een opleiding.
1: Mm.
0: Nou, en eigenlijk, ja, toen ben ik die opleiding DJ Producer gaan doen. In samenwerking met Pro DJ School in Amersfoort. En op de NDSM-werf deed ik via Pintero een produceropleiding.
1: Ja, wat tof.
0: Ja, nou, uiteindelijk, ik kwam er eigenlijk achter dat ik uit mijn hoofd ging en in de muziek. Dus uit je hoofd in de beat. Nou, daar komt het slogan bij ons vandaan. En toen dacht ik, ja, het geeft me zoveel energie. En dat er zo, ja, ik ging in plaats van overleven weer leven. Ik kreeg er zoveel kracht van. Toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee. Dit wil ik overdragen.
1: Ja.
0: Nou, en zodoende is het idee van Make It One Day Foundation ontstaan.
1: Ja.
0: En nu hebben we al een aantal klassen opgeleid. Ja, ze ziet, ja, de lotgenoten contact samen met elkaar in de verbinding. Onderling video's delen. Echt gewoon levensveranderend eigenlijk. Die kaartjes heb ik ook al gehad van de jongens en meiden. Ja, dat doe je het voor eigenlijk. Dat is gewoon echt fantastisch.
1: Geweldig. Geweldig dat je dit zo doet. Ja,
0: ja, dankjewel.
1: Nou, jij bedankt dat je hier wilde zijn en dit wilde vertellen, Danny.
0: Ja, nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En als jullie willen, 15 september beginnen we met een nieuwe klas.
1: Ja.
0: Er is nog plaats. We hebben nog twee plekken over.
1: Mm-hmm.
0: We doen het met een klas van 4, dus maximale aandacht.
1: Ja.
0: En het is dus voor alle geuniformeerde beroepen. Dus denk aan militairen, veteranen, brandweer, ambulance, politie, noem het maar op. Dus wees welkom.
1: Ja, wees welkom. Luister, en nu denk je, ja, dat wil ik wel. Check dan de website van Make It One Day Foundation of de link op de Funix website. Danny, dankjewel.
0: Yes, dankjewel.

0: Defilator your speakers here on the block by Phonix. Dit was Rihanna.
1: On the block met Naomi.
0: Hey, stel je voor, je baas appt je buiten je werkuren om. Reageer je dan daarop? Of wacht je tot de volgende dag om te antwoorden? Nou, onze reporter Bradley ging dat checken in Rotterdam. Luister maar even mee.
2: Ja, kijk, als je mij gewoon vraagt van hoe gaat het, dan ik kan gewoon op reageren van gaat goed. Jeetje toch? Maar voor de rest, als hij verdere vragen gaat stellen, ga ik al wel zeggen van jeetje toch? Als hij niet over werk gaat, liever niet.
0: Meer hoor je zometeen.

0: lief.
1: Kijk, als je mij gewoon vraagt van hoe gaat het, dan ik kan gewoon op reageren van gaat goed, je weet toch? Maar voor de rest, als hij verdere vragen gaat stellen, ga ik al wel zeggen van je weet toch, als hij niet over werk gaat, liever niet.
2: Je bent eindelijk vrij. Je zit heerlijk op je bank en straks komen er een paar vrienden langs. Maar dan opeens krijg je een appje van je baas. Reageer je dan meteen of wacht je tot de volgende werkdag? Ik zou pas reageren op de dag dat ik weer moet werken. Maar ja, wat doe jij? Precies die vraag legde ik voor aan de jongeren in Rotterdam.
3: Stel je voor jouw baas, hij appt jou buiten werktijd. Zou je dan op hem reageren?
4: Ja.
3: Waarom?
4: Want het zou vast wel iets noodzakelijks zijn, anders zou ik niet appen terwijl ik niet werk.
1: Ligt eraan wat voor bericht jij mij stuurt. Als het gaat om zeg maar dagen om te werken, oké. Maar als het niet gaat om werk, dan niet.
3: Ja, want wat is zeg maar die grens? Stel je voor hij zegt van hey, we zijn morgen met weinig bezetting, dan antwoord je wel.
1: Ja, dan wel.
3: En stel je zegt van, hé, hoe gaat het? Maar met verder niks.
1: Kijk, als je mij gewoon vraagt van, hoe gaat het? Dan ik kan gewoon op reageren van, gaat goed, je weet toch? Maar voor de rest, als hij verdere vragen gaat stellen, ga ik al wel zeggen van, je weet toch? Als hij niet over werk gaat, liever niet.
3: Ja, want vind je dat hij mag verwachten dat je altijd bereikbaar moet zijn?
1: Nee, man. Sowieso niet. Waarom? Kijk, ik heb ook zeg maar mijn privéleven buiten werk. En als het niet werkgerelateerd is, vind ik het niet echt logisch dat je mij bericht van oké, wat doe je, dit, dat, dat die mij helemaal vragen gaat stellen. Dus dat niet.
3: Heb je dan niet het gevoel van nou, ik ben nu niet aan het werk, dus het hoeft eigenlijk helemaal niet, toch?
5: Nou, het hoeft niet. Je kan wel een beetje iets langer de tijd nemen om te reageren, maar...
6: Ja, het is wel gewoon een respect voor iemand dat je wel gewoon dan reageert. En meestal is het best belangrijk als hij dan appt tijdens buiten werktijd. Ja, ik zou het als vaker gebeurt dan wel iets ervan zeggen of zo misschien.
3: Ja, maar wat zou je dan zeggen?
6: Ja, van ik vind wel een beetje apart dat je zulke vragen aan mij stelt. Want eigenlijk heeft het helemaal niks te maken met werk.
3: En vind je dat hij altijd mag verwachten dat je reageert? Dus stel voor hij denkt gewoon van nou, jij moet reageren omdat je voor mij werkt.
5: Nee, niet per se. Zeker als je op vakantie bent of zo, zulke dingen.
3: Heb je wel eens je baas genegeerd?
1: Jawel man.
3: En wat dan, wat zei
1: hij? Hij ging me gewoon echt vragen van oké, wat ga je doen vandaag, dit, dat, ja.
3: Je mag gewoon matties zijn.
1: Ik was gewoon vrij. Ja man.
3: En stel je voor, iemand zit nu in die situatie van oké, mijn baas appt me de hele tijd terwijl ik eigenlijk niet vrij ben. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
1: Dan zou die even met zijn baas gewoon in gesprek moeten gaan en vragen van oké, wat is de reden dat je mij ook buiten werktijd gewoon een appje stuurt? Je weet toch, als het werkgerelateerd is, oké, maar daarbuiten moet je mensen gewoon ook hun space geven.

0: maat.
1: Ja, precies.
0: Je zit er niet voor je zweetvoeten. Je zou vast crimineel zijn. Wat heb jij dan gedaan?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Ben en Port, Steve, Kanye Music, Orso en Mo.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, er zit hier een Nederlands kampioen bij mij in de studio. Zometeen vertel ik je wie het is. Naar Ronnie Flex en Earth Size. Dit is Caribbean Girl.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Er is Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij.

0: new speakers here by Funix. It was Calm Down.
1: Funix on the block.
0: Ja, en er is hier een Nederlands kampioen bij ons in de studio aangeschoven. Deze Rotterdammer is nog maar 2 jaar bezig, maar heeft al heel snel de top van Nederland bereikt als motorcoureur. Ja, en is hier in de studio om ons er nog meer over te vertellen. Ruben, een hele goede avond.
2: Een hele goede avond.
0: Wat leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, fijn om hier te kunnen zijn.
0: Ja, hey, om even te beginnen. Jij bent motorcoureur. Ja. Wat houdt die sport precies in? Ik heb geen idee.
2: Het is eigenlijk racen met een motorfiets. Productiefietsen, maar dan helemaal opgevoerd. Banden zonder profiel, grotere remmen. En dan enorme snelheid, laag bij de grond met je knieën en elleboog. Het is ja, een sport als geen ander.
0: Ja, je bent ook heel enthousiast over. Je zegt hoge snelheid. Hoe hard moet ik dan aan denken?
2: Ja, een goede 270, 280 in deze klas.

0: al Nederlands kampioen. Hoe doe je dat?
1: Ja,
0: dus 24, sorry.
1: Ja. Ken je die? Ik begon eigenlijk in de kartsport, heel jong. Ja. En ja, daar leerde ik gewoon tot op hoog niveau racen eigenlijk.
0: Ja.
1: Door budget helaas toen gestopt. Ik heb toen met die ervaring eigenlijk later in 2024 mijn debuut gemaakt met motorrijden. Ook zo via een academy, via Wilco Zeelenberg in Spanje beland. Gelijk die eerste editie gewonnen. En toen zeiden ook mensen, ja, je moet gewoon wedstrijden rijden. En dat heb ik gedaan. Nederlandse kampioenschap ingeschreven.
0: Yeah.
1: In de Proclass 600. Nou, de finale is gelijk gewonnen. Dat ging steeds beter. Het was ongelooflijk.
0: Ja, maar dat is toch een bizarre prestatie dat jij in zo'n korte tijd dit weet te doen. Had je verwacht dat je dit kon zo goed toen je begon?
1: Nee, niet zozeer. Want ik deed het vooral omdat het me gelukkig maakte. Het was met heel veel plezier. En toen zei iemand, ja, je moet het eigenlijk gewoon net als het race van vroeger oppakken. Je kan er veel meer mee. En ja, dat wil ik ook inzetten voor anderen. Dus zodoende. Maar daar komen we zo op, denk ik.
0: Voor anderen? Nou, vertel, wat wil je dan doen?
1: Ik zou graag willen doorbreken in deze sport. Mm-hmm. Dus vooral op professioneel niveau. En daarbij wil ik eigenlijk een soort inspiratiebron zijn om jongeren vooral te helpen en te inspireren die niet die mogelijkheden of kansen hebben. Mm-hmm. Zeker wanneer sporten tegenwoordig vaak financieel gewoon niet te betalen zijn.
0: Ja.
1: Wil ik me daar gewoon voor inzetten vooral.
0: Ja, en wat zou je dan precies willen doen om deze jongeren te motiveren?
1: Ja, ik zou graag een weeshuis willen oprichten. Waarbij jongeren die misschien niet iemand hebben die achter hun staat of in hun gelooft. Dat ze het gevoel hebben dat iemand er wel voor hun is. En ze misschien met de juiste mensen in contact kan brengen. Of misschien als ze financieel niet de middelen hebben. Hè, om bijvoorbeeld sportkleding aan te schaffen. Ja. Of bepaalde licenties die nodig zijn. Dat we daar ze in kunnen ondersteunen.
0: Ja, het is heel mooi dat je die wens hebt. Waar komt die passie vandaan?
1: Vanaf jongs af aan was ik een muzikant. Bij de SKVR speelde ik harp.
0: Nu ben jij kan alles.
1: Nou, dat niet. En toen gingen we wel eens optreden in de Doelen. Of bij de burgemeester toen. En ook bij het Sophia Kinderziekenhuis.
0: Aha.
1: En daar brak het gewoon mijn hart even. Omdat ik gewoon zag hoe toch kinderen die niet weten wat echt geluk is. Ze zitten constant op een bepaalde plek of positie. En ze kennen niet anders. Toen dacht ik wil echt wat betekenen voor deze doelgroep. Ja.
0: Mooi. Nou, ik hoop dat je dit allemaal gaat mogen doen en mag bereiken.
1: Dankjewel.
0: Hey Ruben, super bedankt dat je er was.
1: Hartelijk dank. Het was me genoegen.
0: Ja, en natuurlijk ook heel veel succes met alles wat je gaat doen. Ik ben echt super benieuwd.
1: Super, dankjewel.
0: En wil jij nou Ruben blijven volgen of misschien zelfs steunen bij zijn missie? Check dan de link op de FunX website.

0: Central C, door je speakers hier bij Funix. Ja, je hoorde hem met Doja.
1: The Block met Naomi.
0: En je hoort het, je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En oh, ik vind het zo gezellig. En guess what? Het is request tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier bij Funix gedraaid wordt. Dus, waar heb jij zin in? Welke tune wil jij zo meteen horen? Een nieuwe? Of denk je, nee, een classic? Een Nederlandse, Engelse, Spaanse? Alles is welkom. Stuur me jouw verzoeknummertje in de NPO Luister-app. Ja, een berichtje is leuk, maar een memo is nog leuker. So let me know. En wie weet draai ik zo meteen wel wat jij hoort.

0: happy.
1: Be happy van Equals.
2: The Block met Naomi.
1: Het is request tijd, het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blok bij Phanix gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luister app met jouw verzoeknummertje. En wie weet draai ik dan wel wat jij horen wil. En vanavond is de beurt aan Greg, die liet namelijk weten in de app: Naomi, wil je J-Hus Did You See draaien? Fijne avond, zegt hij. Oh Greg, wat lief. Ja, ook een hele fijne avond. Dit is J-Hus met Did You See.

0: Jemani met Like to Dance.
1: The Block met Naomi.
0: Het moment is aangebroken waarop wij als Phonics Spam advies aan elkaar geven. Dus heb je zelf een dilemma? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. En dan beoordelen wij samen of iets lit is of juist echt helemaal. Oftewel, is het lit of is het shit? En vandaag met Ruben uit Gouda. Hij zegt, hi, ik zit al een tijdje met een meid als Friends with Benefits. Alleen, haar beste vriendin blijkt mij ook wel te zien zitten. En eerlijk, ik vind haar ook lekker. Dus nu vraag ik me af, kan ik dit maken? Of ga ik hiermee sowieso gezeik krijgen? Ik vraag me daarom af, is het lit of is het shit? Om het te doen met de beste vriendin van je Friends with Benefits. Ja, Ruben, weet je, dit soort dingen denk ik altijd, alles draait om afspraken. Welk soort connectie je ook hebt, of dat nou een romantische is of slechts een seksuele, zorg gewoon dat je afspraken maakt. Dus, en heb je die niet, dan vraag je het aan je Friends with Benefits. Hey, wat vind je ervan als ik naar bed ga met je bestie? Vind ik niet een rare vraag eigenlijk in die zin. Dus ja, of het lid is of shit is, ligt alleen maar aan wat zij zegt. Als zij het oké vindt, is het lid. Als zij het niet oké vindt, ja, dan is het wel. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het me weten in de NPO Luister-app. Is het lid of is het shit om het te doen met de beste vriendin van je Friends with Benefits? Let me know.

0: met Tornado.
1: The Block met Naomi.
0: Ruben uit Gouda zit al een tijdje met een meid als Friends with Benefit. Alleen, haar beste vriendin blijkt hem ook wel te zien zitten. En Ruben ziet haar andersom ook zitten. Dus Ruben vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om het te doen met de beste vriendin van je Friends with Benefit? Ja, ik zei, het ligt een beetje aan wat je Friends with Benefit daarvan vindt. Als het er niet uitmaakt, dan denk ik, lekker doen schat, heerlijk. Maar ik was ook benieuwd wat jij ervan vond. Dat kon je laten weten in de NPO Luister-app. Ja, Alice die is heel duidelijk, die zegt, het is echt shit. Dat is vragen om drama, zegt ze. Ja, dat kan inderdaad. Josine vindt het lid, die zegt, als jullie echt alleen Friends with Benefit zijn, dan ben je in principe niemand iets verschuldigd, oké? Ja, en Samantha, die vindt het ook. Shit, ze zegt, er zijn letterlijk miljoenen andere meiden. Waarom moet je precies haar beste vriendin pakken? Ja, Ruben, vind je dat stiekem gewoon geil? Want dat is wel nu wat ik me afvraag. Dat je gewoon misschien de vriendinnengroep langs wil gaan of zo. Nou, Kai die vindt in ieder geval dat je het niet moet doen. Die twee zijn beste vriendinnen, zegt Kai. Dus als het misgaat, zit jij straks met twee boze vrouwen en nul opties. Jeetje. Sanne, wat zeg jij?
2: Nou, ik vind het hartstikke shit eigenlijk.
0: En waarom?
2: Omdat ik... Ja. Omdat ik zelf er echt niet op zou zitten te wachten dat ik seks heb op vrijdagavond met mijn Friends with Benefits. En dat hij vervolgens mijn beste vriendin neukt op zaterdag. Dan los daarvan vind ik dat dan echt het probleem van mijn beste vriendin. En het zou mijn beste vriendin ook niet zijn als zij op hetzelfde moment met mijn bedpartner seks zou hebben.
0: Ja, maar dat is dus omdat jij niet wilt delen dan daarin.
2: Nee, ik wil, als je meerdere bedpartners hebt, dat is prima, maar niet mijn beste vriendin.
0: Ja, dus
2: vind ik heel raar. Vind ik echt heel raar. Ja,
0: ja, ja. Ja, maar er zijn mensen die het gewoon wel prima vinden.
2: Ja, ik niet. Nee, ik ben daar echt geen één van. Nee, ik vind dat heel raar. Inderdaad, zijn genoeg andere vrouwen. Waarom dan mijn beste vriendin? Maar ik vind het misschien nog raarder van mijn beste vriendin dan.
0: Ja.
2: Dan van mijn Friends with Benefits die met mijn beste vriendin zou gaan.
0: Ja.
2: Ik vind als vrienden zijnde, dan ga je niet in elkaars vijver vissen. Tenzij je het erover hebt gehad of zo. Maar ik kan me... Ja, zou jij het oké vinden als jij een bedpartner hebt en ik zou met jouw bedpartner naar bed gaan?
0: Ik heb sowieso geen Friends with Benefits. Dus ik kan me dat niet voorstellen. Dus dat is er altijd een gevoel bij mij. Dat vind ik niet oké.
2: Nee.
0: Maar ik ken genoeg mensen die dit doen.
2: Ja?
0: Die het ook samen doen, ja. Dus ja, ik vind het zelf niet per se shit eigenlijk als iedereen het oké vindt. Maar het gaat niet om mij. Het is heel erg duidelijk wat we in de NPO Luister-app zien.
2: Ja.
0: Namelijk, Alice vindt het shit. Samantha vindt het shit. Kai die zegt ook, doe nou maar niet, Ruben. En Sanne vindt het ook shit. Ja, dat is het duidelijk. Dus als de vraag dan is het lid of is het shit om het te doen met de beste vriendin van je Friends with Benefits? Ja, dan is het antwoord. Volgens de NPO Luister-app en de FunX-fam.
2: En mij.
0: En Sanne.

0: Lente hier bij Phonics on the Block. Dit was Henny op een maandag.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is bijna 10 uur, dus dat betekent het einde van de blok op deze mooie maandagavond. Het was weer hartstikke gezellig. Geen zorgen, Phonics gaat nergens naartoe. Phonics 5 zit namelijk voor je klaar, dus blijf luisteren waar je luistert. En dan check ik jou morgen weer, maar eerst Bad Bunny.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
0: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus Noah die haalt nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister app.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/nieuws.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Beats by Esco.
1: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslip, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen pijn. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het eindje in mijn hart, op zijn minst mijn roep.

deed van alles wat niet kon. Maar het is wat het is en jij gaf liefde, maar ik gaf daar niets om. Hield het niet 100, niet eens 50. Liefde met hart en ik begrijp het.

Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads.

0: at spin.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen?
4: Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland.
3: Zuiderpark.

0: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
3: Waar is dat geld?
2: Stream de crime-comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
4: Mijn ding aan Brabant, daarom nog meer.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Metro be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om.

Er het raar hoe die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Hey ondernemer,
1: hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
3: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl.

0: bij Funix.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden met temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info. Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Latin Village. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.